0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 28. En in die week gaat op 9 juli 1957 in het Stand Theater in Memphis de tweede bioscoopfilm van Elvis Presley in première, Loving You. De zanger is niet zelf bij deze vertoning aanwezig. En om het publiek tegemoet te komen wordt de film die dag maar liefst 8 keer vertoond. De debuterende Dolores Hart is de tegenspeelster van Elvis. Op 21 januari zijn de opnamen van Loving You begonnen en half maart van het jaar is de film voltooid. De regie is in handen van Hall Kenter. In Loving You zingt Elvis Presley onder meer Hot Dog, Lonesome Cowboy, Teddy Bear en Got a Lot of Living to Do. Wij luisterden naar Let's Have a Party, het laatste nummer van kant 1 van de originele soundtrack. Het nummer is geschreven door Jessie Mae Robertson. We kennen het nummer waarschijnlijk het beste van Wanda Jackson. Zij had er namelijk een hit mee in 1958 in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Straks tijdens deze rondleiding een nummer gerelateerd aan een spijkerbroekenreclame. Want verschillende oude nummers worden bekend vanwege dat soort reclames. En het voorprogramma van de Monkees doet tijdens een tournee in 1967 meer stof opwaaien dan de Monkees zelf. Welke legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden ook, deze keer weer een oude top 40. Eentje dus uit week 28. Ik verklap nog niet uit welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Lady Gaga, Amerikaanse zangeres. En Peter Pannenkoek wordt in hetzelfde jaar geboren, Nederlandse stand-up comedian en tekstschrijver. Op nummer 1 in die top 40 staat een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single en ze geven hun afscheidsconcert in datzelfde jaar in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinylen plaat uit 1971. Het is het 5e studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat liedje ook alweer? En wie zong het? Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is uit 1936. Alsjeblieft, dankjewel. Maar nu naar maandag 7 juli 1969. Don't you like the best?

0: prachtig muziekvriend is zo'n 90 jaar oud. We hoorden de stem van Billie Holiday. Ze neemt op 10 juli 1936 in New York voor Brunswick Records Billie's Blues op. De Amerikaanse jazzzangeres wordt begeleid door Bunny Brannigan, Artie Shaw en Cozy Cole. Billie's Blues wordt geproduceerd door John Hammond en ze schreef het liedje zelf. Hoewel ze vooral bekend staat om haar rol in de jazz, weet ze ook de emotie van de blues in dit nummer te laten horen. Het wordt ook wel bekend als I Love My Man. Billie Holiday wordt geboren in Philadelphia op 7 april 1915. Ze overlijdt na een tragisch leven van moeilijke relaties en drugs. Ze overlijdt in New York op 17 juli 1959. En ze was een van de belangrijkste jazzzangeressen van de vorige eeuw. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Op 7 juli 1969 neemt George Harrison in Studio 2 van de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen Here Comes the Sun op. Na een tijd van interne spanningen binnen de Beatles schreef hij het nummer in de tuin van zijn vriend Eric Clapton. Terwijl de zon doorbrak na een lange koude winter voelde hij opluchting en inspiratie om het liedje te schrijven. Het nummer wordt dus op 7 juli 1969 opgenomen. De geboortedag overigens van de drummer Ringo Starr. T13 komt uiteindelijk op het Beatle-album Abbey Road als openingsnummer terecht. Openingsnummer van kant 2 overigens. Over LP's gesproken, straks de langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinyle plaat uit 1971. Het is het vijfde studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. Maar voordat we eraan toe zijn, gaan we eerst een liedje draaien uit de tipparade. Die is gekoppeld aan die oude top 40. En wel nummer 11. Een Nederlandstalig lied. En het is een medley.
1: De Nederlandse tipparade.
2: Nummer 11.
3: Ik hoor zo graag die melodietjes uit die lang vervlogen tijd. Zijn die liedjes die ik nooit meer kan vergeten. En ik speel ze graag

zelf in de tippen raden. Week 28, 1900 nog wat. Jantje Koopmans met die oude melodietjes. Het is een potpourri van een aantal oude liedjes, zoals Zoek de zon op uit 1936, bekend van Lou Bendy. Schep vreugde in het leven uit 1937. Zandvoort bij zee, 1915, gezongen in de tijd door Heintje en Louis Davids. Cheerio Holland uit 1947, gezongen door Willy Vervoort. En Ik zoek een meisje uit 1937. Werd dus in de uitvoering gedaan van Jantje Koopmans. Hij werd geboren in 1924 en overleed in 2013. In Nederland heeft hij in de jaren 80 3 hits. Deze medley komt niet in de top 40. Het staat 6 weken in de tippenraden. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een 5e studioalbum van een Britse rockband. De plaat komt uit 1971. Het gaat hier om de band Deep Purple. En het album heet Fireball. En het wordt gemaakt in de Mark II bezetting, zoals dat officieel heet. Dus met John Lord, Ritchie Blackmore, Ian Paice, Roger Glover en Ian Gillan. Het is in de tijd de opvolger van Deep Purple in rock en de voorganger van Machine Head. Door het succes van Purple in Rock was de band veel aan het toeren en had nauwelijks tijd om nieuwe nummers te schrijven, laat staan op te nemen. Ondertussen werd hun Amerikaanse platenmaatschappij Warner Brothers ongeduldig in afwachting van het nieuwe album. De band annuleerde zelfs verschillende live optredens om nieuwe songs te kunnen opnemen. Strange Kind of Woman, I'm Alone en The Mule werden geschreven tijdens deze sessies en opgenomen in januari 1971. Door de grote tijdsdruk konden ze de nummers niet de aandacht geven die ze eigenlijk nodig hadden. De meeste leden van de band beschouwen het album niet als een klassieker, hoewel het wel een van Ian Gillan's favorieten is. De zanger verklaarde in een interview in 1974 dat hij het een goed album vindt vanuit een schrijversperspectief. Gitarist Ritchie Blackmore verklaarde dat hij niet erg tevreden was met Fireball. Als je een goed album van de band wil, dan heeft dat tijd nodig, zei hij. En daarmee gaf hij af op de platenmaatschappij. De les die ze geleerd hadden met deze plaat zorgde ervoor dat ze voor de opvolger Machine Head uitgebreid de tijd namen om die op te nemen, wat uiteindelijk hun beste album werd. Het nummer Strange Kind of Woman komt niet op de Europese release van Fireball, maar wel op de uitgave in Japan en Noord-Amerika. In Nederland komt het liedje op single uit. Ondanks dat Fireball niet hun beste album is, steekt het nog steeds ruim boven het maaiveld uit van de rockmuziek. Daarom is Fireball van Deep Purple uit 1971 deze week.

0: openingsnummer van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Twee opvallende dingen in dit liedje is de dubbele bassdrum van drummer Ian Paice. Dat is bijzonder. En het begin van het nummer. Ik zal nog even een stukje laten horen. Er werd ooit beweerd door de bandleden dat het een speciale synthesizer was, maar dat is helemaal niet zo. Het is door assistent technicus Mike Thorne een geluid wat hij opnam van een airconditioning. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor een oude top 40. Eentje uit week 28. Het jaar ga ik nog niet verklappen. Daar komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het het jaar is waarin Spanje en Portugal lid worden van de Europese gemeenschap. Ja, dat kan je opzoeken, maar je kan er ook gewoon over nadenken. Ik kijk even naar die lijst. 7 nieuwelingen, 3 Nederlandstalige liedjes, dat is niet zoveel. Muziek uit de Verenigde Staten, Nederland, Verenigd Koninkrijk, België, Monaco, dat komt niet zo vaak voor, Duitsland en Schotland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Het liedje werd bekend in dit jaar vanwege een televisiereclame, een spijkerboekenreclame. En daar gaan we het in het tweede gedeelte uitgebreid over hebben. Overigens, in deze oude top 40 staat nog een liedje wat ook bekend werd. Een oud liedje dus door een spijkerboekenreclame.

0: Nummer 40 dus, I Heard It Through the Grapevine. Natuurlijk van Creedence. Oorspronkelijk Marvin Gaye op nummer 40.
1: Nieuw.
0: Nummer 39. Nieuw. Nummer 39. Een oud liedje van Sam Cooke. In de uitvoering van Salomon Burke. A Change Is Gonna Come, zo heet het.

A Change Is Gonna Come, Solomon Burke. Hij zou op 12 oktober 2010 samen met de Nederlandse band De Dijk in Paradiso in Amsterdam optreden. Hij kwam op 10 oktober 2010 aan op de luchthaven van Schiphol en overleed daar. Legendaarse gitarist en zanger Solomon Burke dus. En dan nu...

schreef het als The Longest Time. En het kwam in dit jaar op een singeltje uit van de coverband, zanggroep Satisfy heette ze. En toen noemden ze het For The Longest Time. Een compleet vocaal liedje, dus geen instrumenten erin. Staat dus op 38 in deze top 40.

je zou denken, dat is een Afrikaanse band. Nee hoor. Ze werden in de jaren 80 opgericht om mee te doen met het Eurovisie Songfestival. En ze wonnen met het liedje Making Your Mind Up. Ik heb het over de band Bucks Fizz. En dit is een liedje van later. Het heet New Beginning.

leuke van zo'n top 40 is dat we zoveel genres bij elkaar hebben. We hadden net echt van die popmuziek uit Engeland. En nu een schlager.

35 nieuw in de top 40. Moderne klanken, synthesizers, drumcomputers. Amerikaanse zangeres. Eendagsvlieg, denk ik. Naar nooit meer wat van gehoord. Alicia heet ze. Wordt in de tijd geproduceerd door Mark Berry. Klinkt een beetje als Stop Aitken en Waterman.

Van het zingen, ja, zou ik wel zeggen. 35 was dat dus. Alicia met All Night Passion. Een gast die wel goed kon zingen, kan zingen, is René Schumann. Zeker.

Nationaal bekend dankzij de Soundmix Show, waar hij tweede werd met repertoire van Elvis Presley. Dit was zijn eerste singeltje, But Where My Love. 34 in die top 40, week 28, 1900 nog wat. Nieuw nu op nummer 33. Volgens mij komen ze uit België. Ja, de band Two Man Sound. En ze zijn met z'n drieën, dat is leuk.

zoveel leuke liedjes gemaakt. André van Duin staat dus op 32 met het liedje Barbecue. Muziek nu uit Monaco. En niet zomaar een dame. Het is een prinses. Echt waar. Prinses Stefanie. Zij zingt dit liedje.

0: Girl, zo heet het. En dat is ook een Engelse versie van. Volgens mij moest het singeltje omdraaien. En dan werd het in het Engels gezongen. Irresistible heet het dan. Ja, het is dus prinses Stefanie van Monaco. Zij is de dochter van prins Reinier III. En actrice Grace Kelly. Echt waar.
1: Nummer 30.
0: 30 liedje wat langzaam inveet. Nederlandse band Het Goede Doel. Muziekvrienden weten we al uit welk jaar we deze oude lijst hebben. Ik denk jaren 80. Weet het wel zeker eigenlijk. Maar welk jaar precies? Dat is altijd lastig, hè? Dit liedje werd in de tijd geschreven door Henk Westbroek en Henk Temming. Ze schreven wel meer liedjes voor Het Goede Doel. Het komt van hun album Mooi en Onverslijdbaar. En misschien kan je het liedje er wel in. Misschien moet het tweede gedeelte helemaal draaien opnieuw. Zodat ons geheugen weer een beetje opgefrist wordt. Het liedje heet

Dat was dus nummer 29 en nu... Nummer 28. De Britse band Depeche Mode. Een liedje wat ik volgens mij helemaal kwijtgeraakt ben. Nooit geweten dat dit in de top 40 heeft gestaan. Staat dus op 28 met A Question of Love.

vrienden, we hebben natuurlijk wereldhits uit Nederland, zoals het Smurvelied van Vader Abraham. Wat dacht je van de George Baker Selection met Una Palona Blanca? Maar dit is er ook eentje. Kom met stip binnen. Nummer 27, de hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week. Het werd in 34 landen een nummer 1 hit. Het is niet voor te stellen. Die gasten moeten gierend rijk geworden zijn, maar...

superleuk nummer, muziekvrienden. Holiday van Madonna. En natuurlijk Summer Holiday van Cliff Richard. Door elkaar gemixt door Ben Liebrand in de uitvoering van Lucien Witteveen en Sven van Veen. Beter bekend als MC Mike G en DJ

heerlijk zomersnummer van de Miami Sound Machine, Bad Bad Boy, op nummer 26. Dadelijk op nummer 1 hebben wij een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single. Ze geven in dit jaar een afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. Daar begint het echt mee. Inmiddels zijn we beland bij nummer 25. Ook een duo. The Eurythmics.

En zo heet het ook, When Tomorrow Comes. Ik vind het een beetje een onbekend liedje van de band. Annie Lennox en Dave Stewart. We kennen ze misschien het beste wel van bijvoorbeeld Sweet Dreams. Muziek nu uit Nederland. Een legendarische meidenband. Jetty Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind. En ze noemden zich Mai Tai.

fluit, maar dat konden ze goed. Echt een internationaal geluid had dat Mai Tai. Over internationale acts gesproken, even de grootste van de wereld. Deze dame, ongekend mooie stem. Ze staat op 23 met The Greatest Love of All.

0: Whitney Houston op 23, Greatest Love of All. En door naar nummer
1: 22.
0: Nou, dat volgt dan vanzelf. De Doobie Brothers. En ze hadden ineens een nieuwe zanger, Michael McDonald. En die schreef ineens prachtige liedjes.

2022, dus What a Fool Believes. The Doobie Brothers. Gezongen door Michael McDonald. En hij componeerde het samen met Kenny Loggins.

geschreven door Marshall Grandshaw, maar in de uitvoering van Owen Paul. My Favorite Waste of Time 21. We zijn inmiddels bij het linker rijtje en komen bij een van de meest legendarische soul-funk-artiesten aller tijden. Van het album Parade. Dat was ooit een keer een langspeelplaat van de week in het muziekmuseum. Prince and the Revolutions. Revolution zonder S. Dat is een begeleidingsband. Het heet Mountains.

17, Elizabeth Ann Goodman. Met Say It, ik denk in Nederland een eend als vlieg. Zangeres en actrice uit Amerika. Ook alweer zo'n liedje met van die lekkere...

0: De muziek nu, muziekvrienden. Prachtig is een lied. Van de leadzanger van de band Smokey. Weet je nog hoe die heet? Ja, had niet zoveel hits als solo-artiest. Dit was er één. Samen met Suzy Quatro, ja, had hij ook een liedje. Ik heb het natuurlijk over Chris Norman.
1: You think love's a game. Love is an old.
0: Beetje vaart maken, want we willen die nummer 1 niet draaien. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball van Deep Purple uit 1971. Dat is een lekkere plaat. Eerst nu een klein stukje van Sledgehammer, Peter Gabriel. Tweede gedeelte staat hier helemaal gepland. En als ik dit liedje hoor en ik doe mijn ogen dicht, dan zie ik altijd die geweldige videoclip erbij. Nog een liedje uit de spijkerbroekenreclame. Tweede gedeelte gaan we de aandacht aan besteden. Eerst nu muziek uit Duitsland. Die gasten met die wapper in de haar. Ja. The Mother Talking and Atlantis is Calling S.

Nummer 11 nog een klein stukje voordat we die top 10 induiken. Voordat ik ga vertellen uit welk jaar we deze top 40 hebben. Week 28. Het is een band. Ja, met een zanger en een zangeres. Zangeres bijvoorbeeld En La Casio. En ze noemen zich Cock Robin.

0: vrienden. We hebben één oude top 40, eentje uit week 28. Het jaar is 1986. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 net van dat Britse duo met hun laatste single. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Die LP uit 1971 van Deep Purple, Fireball. Goed, komt die nummer 10. Touch Me, I Want Your Body van Samantha Fox. Was dat ook niet een actrice? Nummer 9, onder de vleugels van Prince. Sheila E. met Holly Rock. Nummer 8, een oud liedje in een nieuw jasje. Bananarama met Venus. Nummer 7, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Jermaine Jackson, kan gewoon aanblijven. Nummer 6, Underground van David Bowie. Beetje onbekend nummer van hem, denk ik. Nummer 5, Papa Don't Preach. Natuurlijk Madonna. Nummer 4, On My Own, Patti LaBelle. En daar is hij nog een keer, Michael McDonald. Nummer 3, What You Have Done For Me Lately, Janet Jackson. Nummer 2, Lessons in Love, Level 42. En nummer 1, Wham!
1: Here it is, it's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De langstlopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. Een Braziliaanse vrouw van 62 is bevrijd na 55 jaar slavernij bij 3 generaties van dezelfde familie. Ze werkte sinds haar 7e zonder contract, was analfabeet en had geen privéleven. Haar werkgevers betalen haar 50.000 real en zorgen voor huisvesting en sociale premies. De familie wordt ook verdacht van fraude. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente roept op tot meer opvangplekken. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijk. Vrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: kortingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: George Baker Selection. Het complete hitoverzicht.
2: This program is climate neutral.
0: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
0: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

1967 meer stoffen opwaaide dan de Monkees zelf. Welk legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinyle plaat, zo'n groot ding uit 1971. Het is het vijfde studioalbum van Deep Purple en hij heet Fireball. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat themalied ook alweer en wie zong het? Ja, want dat had niet de naam van de film. Nee. En dan vertel ik je nu dat op 7 juli 1980 de Police in de Wisseloord Studio in Hilversum aan de opname van het album Zenyatta Mondatta begint. Nigel Gray produceert de plaat. Op 9 augustus 1980 wordt de opname afgerond. Zenyatta Mondatta van de Police komt op 11 oktober 1980 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Het album bereikt de derde plaats. Op deze LP staan onder andere Driven to Tears, Canary in a Coal Mine, The Do Do Do The Da Da Da, Man in a Suitcase en Don't Stand So Close to Me.

tweede nummer van kant 1 van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Zometeen nog één track van die plaat en dan draaien we Strange Kind of Woman. Dat kwam overigens niet op het album in Europa terecht, maar wel op het album in Noord-Amerika. Dan nu dat verhaal over het voorprogramma van de Monkees, waarbij tijdens een tournee in 1967 een Amerikaanse gitarist meer aandacht krijgt dan de hoofdact. Het is de bedoeling dat op 7 juli 1967 de zomertournee van de Monkees door de Verenigde Staten in het Braves Stadium in Atlanta in Georgia van start gaat. Omdat de vier Monkees uitgeput zijn teruggekomen van hun uitgebreide bezoek aan Europa, krijgen zij een extra dag vrij. Het optreden in Atlanta wordt dus afgelast. De Australische zangeres Lynn Rundell en de Sundowners en de Jimi Hendrix Experience spelen een dag later, vanaf 8 juli 67, in het voorprogramma. De eerste show is in Jacksonville in Florida. Meteen komen er protesten van onder andere Daughters of the American Revolution. Zij vinden de act van Jimi Hendrix veel te erotisch. Na een hoop gedoe besluit Jimi Hendrix op 16 juli 1967 niet langer met de Monkees te toeren. Zijn nieuwe single, Purple Haze, staat op doorbreken in Amerika en vraagt dus ook alle aandacht. De tournee van de Monkees duurt tot 27 augustus 1967. Dan nu muziek van zowel de Monkees als Jimi Hendrix. Een grote contrast is bijna niet voor te stellen.

0: Een klassieker, jazeker. Staat gewoon in die top 40, nummer 12. Week 28, 1986. Jackie Graham, uit Engeland komt ze met het liedje Set Me Free. Dan nu het themanummer uit de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. De film gaat op 7 juli dat jaar in het Odeon Theatre aan Leicester Square in Londen in wereldpremière. In deze 10e James Bond film vertolkt Roger Moore voor de 3e keer de rol van geheim agent 007. Zijn tegenspelers zijn onder andere Richard Kiel als Jaws, Kurt Jurgens als Karl Stromberg en Barbara Beck als Enya Amasova. Marvin Hamlisch is verantwoordelijk voor de soundtrack. Het themanummer Nobody Does It Better heeft hij samen met tekstschrijver Carol Beyer-Sager gemaakt. Carly Simon zingt het lied. De single komt op 6 augustus 1977 binnen in de Britse hitparade en bereikt de 7e plaats. In Nederland staat het 4 weken in de Nederlandse top 40 met 31 als hoogste positie. Op 15 december 1977 draait The Spy Who Loved Me in de Nederlandse bioscopen.
1: Within minutes, New York and Moscow. British agent in love with a Russian agent.
2: Your time's running out, Stromberg.
1: Yours too, Mr. Bond. Yours too.
3: It's the biggest. It's the best. It's Bond. And beyond.

0: track van de langspeelplaat van de week. En dan het album wat in Amerika uitkwam. In Canada en in de Verenigde Staten. Daar stond Strange Kind of Woman wel op. In de Europese uitvoering niet. Maar kwam het op single uit. En het werd een bescheiden hit in Nederland. Deep Purple dus. Het album Fireball uit 1971. We doen het album weer dicht. En wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu die oude liedjes die populair worden door spijkerbroekenreclames. We hebben in deze oude top 40, week 28 uit 1986... hebben we twee van die liedjes erin staan. Op nummer 40 hebben we I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. En op nummer 14 staat Sam Cooke met Wonderful World. En deze laatste komt oorspronkelijk uit juli 1960. Dan komt het liedje namelijk de Britse hitparade binnen. Als componist wordt Barbara Campbell vermeld. Maar dat is een pseudoniem van Sam Cooke, Herb Alpert en Lou Adler. Wonderful World van Sam Cooke bereikt in 1960 de 27e plaats. In 86 komt het op 2 in Engeland en in Nederland zelfs op nummer 1... dankzij een Levi's TV-reclame. Andere liedjes die jaren later een hit worden dankzij een spijkerbroekenreclame zijn bijvoorbeeld met About a Boy van Dinah Washington. Dat is een gast die met zijn spijkerbroeken al een zwembad induikt. I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Daar zien we een jongen die zijn broek uittrekt in een wasserette. En When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Een jonge man gaat militaire dienst in en geeft zijn spijkerbroek aan zijn vriendin die hem later aantrekt. En in het liedje The Joker van de Steve Miller Band zien we een gozer op een Harley een kantoor binnenkomen op zijn motor. En komt zijn meisje ophalen. En later nog een nummer van The Clash, Should I Stay or Should I Go? Met die oude man die in weddenschap biljarten verliest en zijn broek moet laten zakken. We gaan nu naar die eerste Levi's TV-commercial uit 1986... met dat liedje uit 1960, Wonderful World van Sam Cooke. En het staat deze week in die top 40 op.
1: Nummer 14.

0: Muziekmuseum.
1: It's fun!
2: Top 40, 1986.
0: Week 28. Nummer

0: 19 in die top 40. Week 28, 1986. Friends Will Be Friends van...
1: Nummer 15.
0: Queen, muziekvrienden, ik heb er nog één. Oh ja, trouwens, het liedje was gecomponeerd door Freddie Mercury en John Deacon. Laten we even lezen. Hier hoeven we verder niks over te zeggen. Dit kent iedereen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. De langstlopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijk. Vrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. Benashi.com.

0: Digitaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er in kloven. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij Streektaal op zondag. Mijn naam is Wim Oegies. En ik mag u de komende uur lekker even verwennen met mooie Streektaal muziek. Ja, de mooiste muziek uit de Streektaal, zeg maar ook uit Utrecht en uit Limburg en uit Groningen en ja, eigenlijk alle streken. Want Streektaal is ontzettend belangrijk. En de man die nou doors mee zit, dat is Ben. Ben, welkom.
2: Ja, mooi, welkom.
1: Ja, mooi, hè. Ja,
2: leuk hier te hebben in deze studio.
1: Ja, hartstikke leuk, hè.
2: Ja, is een keer wat anders, hè.
1: Ja, is een keer wat anders, inderdaad. Hoe was de reis? Goed?
2: Ja, prima.
1: Mooi.
2: Ja, ja,
1: kon je die makkelijk vinden?
2: Ja, met de tom-tom tegenwoordig, hè.
1: Ja, ja, dat is zo, ja, goed zo. Weet je nou wat zo leuk is, beste luisteraars? Klaas Jongman, die zit er weer achter het geluidsorgel. Klaas, welkom. Fijn dat je er weer bent, jong. En ja, zo af en toe dan ruilt ze wel eens in met Roel en Klaas. En, maar goed, Klaas en ik die doen natuurlijk al. We hebben net in mijn jaar of ding bijna Klaas nou, hè? Ja. Dus het is al heel gezellig. Goed, nou Ben, ook welkom in de studio, ja, in de DNO-studio hier in Zuidwolde. We gaan beginnen met Herman Rietorst. We starten hier ook met: en hij wint, dan heb je geluk. En hij verliest, dan heb je in ieder geval dit prachtige nummer. Herman Rietorst met I Wint.

0: Schitterend. Komt ja, uit Twente, hè?
1: Ja, komt uit Twente. Ja, ja. Nou, ja. Waar kom je vandaan dan?
0: Ik kom uit Loster, ook uit Twente.
1: Nou, kijk aan, jongen. Ja, dat
0: en
1: is
0: en je zin wordt tegenwoordig in Duitsland. En je verderop in Epe.
1: Oké, nou ja. Herman, die zong over het zin van het leven, hè?
0: Ja, ja.
1: Dus, mooi. Het is ja. Wel een lied met een diepere betekenis, vind ik, hè?
0: Ja. Ja, maar hij heeft hele mooie teksten. Die zijn allemaal schreeuwende World Reporters.
1: Ja, super, hè? Ja, ja. Hoe is het met hem? Ik
0: heb hem heel tijd niks meer van. Ja, nee, hij is al aardig oud. Dus,
1: ja, maar hij treedt niet meer op.
0: Nee, volgens mij niet meer.
1: Nee, dat is helemaal niks meer, hè? Maar hij heeft een fantastisch mooi oeuvre, wat hij allemaal gemaakt heeft.
0: Ja, hij was de eerste Nederlandse popster eigenlijk, hè? Met de Caravaan, hè?
1: Ja, de Caravaan. Dat was de allereerste nummer. Caravaan, die.
0: Ja, was mooi, echt populair. Ja. Echt een eerste Nederlandse popster.
1: En weet je wie ook zo beroemd is, best en nog steeds? Alleen is ons vorig jaar ontvallen. En dat is Lux Nijsing.
0: Ja, dat klopt. Goeie, Lux, heel vaak
1: ik kwam heel veel bij Lux thuis.
0: Ja.
1: En Lux kwam ook bij mij en zo. En we kent elkaar goed. En ja, dat ben nog steeds wat, omdat het er niet meer is.
0: Nee, ja. Ik begin het programma altijd met het nummer van het dialect. Weet je wel,
1: ja, maar goed, ik eigenlijk ook. Maar je hebt dat persoonlijke nummer wat hij maakt. Want die CD weer wel. Ja. Een DVD heeft hij ook nog gemaakt.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat is een prachtig mooi nummer. We gaan ook nog een nummer luisteren. En dat nummer dat heet Niemandsland. We blijven hier mooi in de studio. Maar Lux Nijsing neemt ons met naar Niemandsland. En Klaas die holt de techniek vaste. En ik de microfoon. Lux Nijsing, Niemandsland. MUZIEK

0: Ja, dat was een luxe lezing met niemands land. En ja, voor de Zuidwolligers, die weten wel waar luxe ongeveer gewoond heeft hier achter bij Driestenland, zeg maar. En mijn schoonvader zei altijd van slecht land hoor, nat land. Maar oh, zo mooi, had je die prachtige reis, dat kleine beekje, want het is eigenlijk een beek. Had je zo zien meanderend in het landschap, dan kun je ook wel daar verliefd op worden. Dat is natuurlijk ook zo. En daar zingt Luc Nijssing eigenlijk ook over, Ben, hè?
1: Ja, het doet me denken aan, bij ons heet de Dinkel, precies hetzelfde. Ook zo'n,
0: ja, de Dinkel, ja.
1: Die meandert erop, bij ons ook wel door het losse, door het zand en dus.
0: Ja, luisteraars, waarom heb ik Ben nou in Muiden nodig? Ja, het is zo leuk, want op woensdag van 7 tot 8,
1: ja,
0: dan zet hij ons programma op de deur naar jullie streektaalprogramma. En dat vind ik heel erg leuk, dat jullie ook de muis, want streektaal, Ben, dat is eigenlijk de ziel van het platpraat.
1: Ja, dus de streektaal, de dialect, is de taal van de hart. Ik bedoel,
0: nou,
1: als ik als artiest aan de telefoon kreeg en ik vraag, waarom zing je in een streektaal, in een dialect?
0: Ja,
1: dat gaat veel makkelijker, dus de taal van mijn hart. En nou, allemaal zegt ze precies hetzelfde.
0: Allemaal, hè? Ja, dat is ook gewoon waar. En wat mij nou opvalt, er komen ook steeds meer gelukkig artiesten die streektaal gaan zingen.
1: Ja, klopt. Ja, bij ons in de buurt is net Judith Nijland. Die heeft altijd, die zingt over de hele wereld.
0: Ja.
1: In het Engels, Frans, Duits, Chinees, weet ik veel allemaal wat.
0: Ja.
1: Die is vorig jaar terugkomen naar Nederland. En ik denk, hey, ik ga een Twentstalig plaatje maken.
0: Ja, mooi,
1: de eerste keer dat ze naar Twent zing. Hartstikke mooi.
0: Ja, super, joh. Ja. Goed, nou, dan delen we samen de liefde.
1: Ja.
0: En Klaas, die deelt dat ook mee. Want ja, Klaas is ook een streektaal man natuurlijk. Vandaar ook dat hij achter de knop zit. Niet alleen dat hoor. Maar goed, fijn dat je er weer bent. Dat heb ik al eerder gezegd. Nou, we gaan luisteren naar Jo Smeets. Hè. Ja, zie ik. Ja, natuurlijk. Ja, Klaas is weer zeer bij de tijd altijd. En we hebben aan de telefoon Jo Smeets.
2: Goeiedag allemaal.
0: Ja, goeie.
2: Ben, hallo.
0: Moet ik dan met een zachte G praten?
2: Helemaal niet, jong. Je kan ook gewoon kallen hoe jij dat zelf wilt.
0: Nou ja, Jo, we zitten hier met z'n drieën. En Ben die zit hier ook van Streektaal Radio. En ja, Klaas zit achter de knoppen.
1: Oh. Ja, goeiemorgen. Goedemiddag.
0: Goedemorgen.
1: Ja, zondag morgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: oh ja. Hey Jo, je hebt een nieuw plaatje gemaakt, hè?
2: Ja, ik blijf bezig, jongens, want ik vind het gewoon echt heel erg belangrijk. Ik voel me ook thuis in die club van de streektaal, want het is mijn hele grote passie.
0: Ja.
2: En dat zal ook altijd zo blijven. En toen was dat de baker met de WK voetbal. En toen dacht ik, nou is het wel het moment dat we iets wat gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: Dat we Nederland weer eens mentaal kunnen gaan opkrikken.
0: Ja, nou, dat is een goeie.
2: En dat heb ik gedaan met op de pedalen.
0: Ja.
2: En kijk, het was meteen.
0: Ja. Want afgelopen donderdag. Woensdag. Afgelopen woensdag. Was, want het is natuurlijk nog zondag. Maar afgelopen woensdag. Was er toch een Nederland die de vijfde etappe won, hè?
2: Ja, dat was Olaf.
0: Ja, dat was Olaf, inderdaad, ja. En dat ging perfect, hè. En, dus jouw liedje heeft geholpen, jongen.
2: Ja, ik hoop dat het nog meer gaat helpen.
0: Ja, ik ook, ja.
2: Dat zou natuurlijk nog mooier zijn.
0: En, ja.
2: Ja, goed, we blijven toch vechten voor de eer van ons land. Hè.
0: Nou, dat is heel goed, joh. Zeg, joh, hoe lang ben je al bezig als artiest?
2: Ja, jongen, dat zou ik je bijna kunnen zeggen. Ik ben al minstens 60 jaar bezig.
0: Echt waar? Zo lang al?
2: Ja, en... ik ga ook nog eens 20, 30 jaar verder door met muziek maken. Want ik, op dat gebied, dat is mijn levenselixier. En dat vooral het zingen in dialect. Dat is helemaal voor mij het beste, het mooiste.
0: Ja, en Ben en af en Ben zeg ik, joh, jammer, je komt bezig bij mij in de studio. wat staat er nog op stapel? Want ik bedoel, maar je kunt goed schrijven. Ja. Er komt een nieuw lied weer, denk ik, hè?
2: Ja, ik ben op dit moment met de mix bezig in Maastricht.
0: Ja.
2: In de studio, met een liedje dat gaat over het weer wat we de laatste tijd hebben, dus over het zonnige weer en wat eigenlijk een beetje overdreven is.
0: Yeah.
2: En daar heb ik een liedje over geschreven en nou, dat gaat ook binnenkort komen, dus dan horen jullie dat wel. Maar ik zal altijd bezig blijven met een beter liedje te willen maken in het dialect. Want dat lijkt me toch wel het, de meeste uitdaging ook. Want de streektaal is toch voor mij persoonlijk het belangrijkste. Absoluut. En dat zal het doorhouden.
0: De Ben die maakte net de opmerking van streektaal is de taal van je hart. En dat is eigenlijk ook zo, hè?
2: Uiteraard, ik ben volledig gelijk. Daar sta ik 1000% achter.
0: Ja, ja.
2: Nou. Wij leren praten als kinderen in de streektaal. En ja, voor mij zullen ook de laatste woorden in het streektaal zijn.
0: Ja, wij zijn eigenlijk twee- of drietalig, hè?
2: Ja.
0: Vanuit de huis eigenlijk al. Bij ons thuis praten ze dus ook gewoon plat. Drents, zeg maar. Of Muppels, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want er zit heel veel nuance in die streektalen natuurlijk. Hier deze kant op is allemaal Neder-Saksisch. Alhoewel ik moet zeggen, Limburgs is geen Neder-Saksische taal.
2: Ja, daar zijn er meningen over verschillend.
0: Nee. Het is geen Neder-Saksische taal. Het is een Saksische taal.
2: Het maakt mij niks uit als het uit het hart komt.
1: Ja, dat is zo, hè. Maakt niet uit. Ik bedoel, je hebt zoveel verschillende streektaal in Nederland.
0: Ja, joh, leuk wel.
2: Eerlijk is en goed bedoeld is.
0: Ja, nou, dat ben ik met je eens. Jo, ik ga er een eind aan breien. In die zin, jij gaat jouw eigen plaatje aankondigen. En dan zeg ik, houdoe. Heel veel plezier met het maken van het nieuwe nummer. En wij horen straks, binnenkort horen we straks zeker van een nieuw nummer. En ik wens je een heel fijne zondag nog. En een goede week.
2: Nou, dankjewel. En ik wens ook alle luisteraars van Streektaal op Zondag wens ik een hele mooie dag.
0: Mooi.
2: En voor jullie ook een hele mooie dag. En
0: dank je.
2: Ik ga nu aankondigen een nieuw liedje wat er gaat aankomen. Dat is Op de Pedalen. En dat betekent nog veel meer succes voor onze Nederlandse coureurs in de Tour de France. En zo dadelijk ook in Spanje in de Vuelta. Op de Pedalen.
0: Oké, dankjewel. Dag Jo.
2: Laat maar gewoon.
0: Jo, laat maar gewoon.
2: Dankjewel, jongen.
0: Jo. Jo.
3: De klapper van de week.
4: En deze is een hartsteken.
3: Nee.

0: Ja, dat was Joost Smeets die we net aan de telefoon hadden. Met zijn allernieuwste single Op de Pedalen. Jo, fantastisch lied. En ja, als Klaas op de pedalen zou gaan, dan vloog de hele mengtafel door de studio, denk ik. Goed zo.
1: Vast met zijn batterijfiets, of niet?
0: Ja, met de batterijfiets, ja. Ja, batterijfiets, hè. Ja, zo. Goed, wat ook zo'n bijzonder man is, dat is René Beverwijk. En ja, nou even, Ben die even van de week nog wel eens zegt van, had je nou gekke liedjes, mooie liedjes, prachtige liedjes, hele gekke liedjes, dan moet je bij René Beverwijk. En ik heb een hele mooie uitgezocht. En dat grote van Annie is op de cavia gewoon zitten. Ja. Ik vond het ook weer zo wat van. Hier is een nummer dat zelfs Klaas niet technisch kan repareren. Annie is op de cavia gewoon zitten van René Beverwijk. Dan gaan we naar Lusten.

0: Ja, bijzondere mannen is dat ook, hè? Die René Beverwijk ben, hè?
1: Ja, met al die aparte, vreemde, rare, gekke teksten van hem. En, ja, en als je die filmpjes ziet op YouTube, dan...
0: Ja, moet je lachen ook, hè? Annie is op de caviar gaan zitten.
1: Ja, het is wat, hè?
0: Weet je wat we gaan draaien, beste luisteraars? We gaan Leon Moorman laten horen. En ja, Leon Moorman is hier al een paar keer in de studio geweest. En die jongen die heeft het zo verschrikkelijk druk, want hij wil iedere keer weer komen, maar we moeten toch weer een afspraak maken. Maar het is nou een beetje komkommertje eigenlijk, zeg maar. Want ja, het is ook op vakantie natuurlijk. En Leon, ik heb een nummertje gezegd van Liefde is overal. Dat is wel een cover, maar het is wel een hele mooie. Liefde is overal, zelfs bij Klaas achter de knoppen. Al later dat nooit merken natuurlijk. Leon Moorman, gaan we naar luisteren met Liefde.

0: Ja, de Leon Moorman, Ben, wat een zanger, hè?
1: Ja, schitterend. Hij begon jaren geleden, ik zeg, het allereerste nummer van hem, en meer contact met hem.
0: Yeah.
1: Ja, de King of Drentse poppen, hè, we noemden zich. Maar ja, yeah. Tegenwoordig is hij meer Drenthe en of Riesla. Hij woont in Zwolle tegenwoordig.
0: Ja, ja.
1: En hij komt ook weer Overijssel uit, twee jaar geleden.
0: Maar even al wennen toch ook? Drentse
1: Liedje Festival even worden. Toen met Overijssel, in het Nederlands is het tweede geworden.
0: En misschien, maar dat niet met de Kleirozen meer of zo, hè?
1: Nee. Dat de Kleirozen was alleen in de Achterhoek door in Gelderland. Ja, dat is weer een andere.
0: Ja, Leon Moorman. Ik kom binnenkort in de studio. Goed. We zenden iedere week zenden we een verhaal uit of een stukje humor.
1: Oh ja, vorige week had je een mooi verhaal over die hardlopen.
0: Oh ja.
1: Ik heb een kapot lachen.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Ja, joh, dat is... Ja. En ik heb er zoveel, maar dan ben ik weer aan het zoeken. Oh, die doen we of die doen. En dit keer, luisteraars, we Klein Rixie uit Rolde. En het gaat over de meester op school, humor uit Rolde. En humor hier ook in de studio van... Vooral Klaas, weer zeg, en die zegt dan, alles onder controle. Jazeker, Klein Rixie heeft ook alles onder controle. En daar gaan we naar luisteren. De meester, en ik had het op Drents moet zeggen, de meester op school.
2: En dat wat je nou even vertel, want toen ik voor de vierde dag in school ging, toen was het ook zo droog en ik kwam smiddags kletsnat in huis. Toen zegt mijn va, hoe kan dat Rixie, het is zo'n droge boel als wat... En die komt klets door naar thuis. Ik zei, daar komt dat ik zo'n klein kerelie ben. Hij zei, dan word je toch niet nat van me, jong? Ik zei, jawel, ik moest op school en de wc. Hij zei, als jij door de wc gaat, Rixie, dan word je toch niet nat? Ik zei, haas ook niet, maar nou heeft de meester er ook west, heeft mij nooit zien. En dan ben je ook niet veel, hè? Maar ja, jongen, ik was al die dan bandiet. Ik had thuis ruzie met mijn vader, met mijn moe en op school. De meester op school, die werd een keer zo kwaad op mij. Hij zei, Rixie, wat ben je een bandiet? Zeg, je vaak kan nog een gries horen van je kring. Zeg, dan is hartstikke blieden, want die hem kaal kwam. Een enkele ding van school, hè, die vergeet je nooit weer. Nooit een keer. Want ik weet nog best, ik zat nog bij de juffrouw. Op een dag komt er een jongen in school, die gaat in de bank zitten en die valt zo in slaap. Juffrouw die rammelt hem wakker, ze zei, je kunt niet slapen in school, mijn jong. Toen zei de jong, daar kan ik niks aan doen, juffrouw. Mijn vader en mijn moeder die hebben de hele nacht vechten. De hele nacht ging ik erom weg, zeg ik, en nu ben ik slapen. Toen zei de juffrouw, ga maar op de gang, wil je zo niet zitten hebben. Stuurt de jongen op de gang, staat de jong daar, komt de hoofdonderwijzer eraan. Hij zei, wat is er, mijn jong? Hij zei, de juffrouw heeft mij eruit gestuurd, meester. Ah, zei de meester, ga maar met voor de klas, mijn jong. Praat ik in met de juffrouw, komt weer goed. Ik neem de jong met voor de klas. Hij zegt, waarom stuur je hem eruit? Nou, zei de juffrouw, hij komt in school, gaat in de bank zitten en valt in slaap. Wil ik niet hebben, maar ik ben op gang gestuurd, hè. Toen zei de meester, denk, jong, waarom doe je dat? Hij zei, dat heb ik een juffrouw ook al verteld, meester. Mijn vader en mijn moeder hebben de hele nacht vechten. Toen zei de meester, van wie ben je dan niet? Hij zei, daar hadden ze de ruzie over. Ja. Die meneer lacht ook nog als we aan. We hebben ook een mooi kunstgebied, hè? Hebben die al lang? Ja, ik zag dat kunstgebied fladderen van die meneer. En dat schuurt me. Hey, nee, of een tweedanser? Hé, hey, waar is hem oors kwijt? Je hebt er nog een keer en doen hij hem nog net, hè? Dat zag ik wel. Ah, ik heb ook zo'n redding. Ik heb ook zo'n redding. Vertel ik eens hoe hij er niet achteraan hapt en dan ik er niet op kom. Maar ik heb ook een kunstgebied. Ik heb tot alle spul eruit laten trekken. Boms, batsen, nee, er weer in. Dat kan nou in één dag. Maar soms net optreden op een diner. Dat is ook wat. Ze zien een diner. Ze schreven diner. En toen ik kwam was gewoon Frederik. Ik dacht ook dat die wat aans was, maar het was niks. Maar ik kreeg ook body vol van het lekkere spul, jong. Ik denk, Rixie, nou een negen gebit, nou de vuur, hè. Oh, wat een toer, had u dat ook, meneer, als ik zie links, zie mijn gebit rechts. Flotterde me alle kaarten op, maar kreeg er niks van. Ik ben in les zoekwoord worden opgebit, ik heb me de mond pakt, ik heb me in de bord kletst. Zeg, hij niet bij mij wil, frit maar een linkering. Ja, en dan zie je hoor, zijn gebit alleen aan het vreemd, of niet? Mooi gezegd, hè? En dan kom ik zo op een kunstgebied. Want dan kun je gekke ding metmaken, hè, met een kunstgebied. Want ik ga alle zondagsmorgens, dan ga ik even naar het stamcafé. Even een paar borrels voor het eten. Smaakt eten veel beter. Hè? Wat zit je nou een keer te knikken, hè? En als ik dan naar het stamcafé ga, dan kom ik altijd bij ons voor de kerk langs. Les zondagsmorgens vind ik toch bij ons voor de kerk in plastic putty een compleet kunstgebied. Ik denk, wie kan dat nou verliezen? Zat in een putty, ja, zakt ook niet in de bus stopt. Ik metnoem, toen ik weer omkom van het stamcafé, precies waar ik gebit vunnen heb, met een vrouw te zoeken, ook in de ronde. Nou, we kunnen me gauw wel. Ik zei, ben je wat kwijt, mes? Ze zei, Rixie, ik ben kunstgebied kwijt. Ha, ik zei, dan is dit hem, denk ik. Ik zei, want ik heb er niet van. Ze zei, dat is hem. Toen keek ik die vrouw aan, ik zei, hey, twee gebit. Ik zei, ook nog één in de mond, kun ik wel zien, ja. Zeg, hey, dit is nog op reserve? Nee, zegt ze, Rixie, die is van mijn man. Zeg, wat doet die dan met hem naar de kerk gaat? Oh, dat zal ik je vertellen, zei ze. Als ik zondags morgens naar de kerk ga, mijn man gaat niet met. En ik laat zijn gebed in huis, vret hij me alle vlees uit de pannen. Over mijzelf aan vertellen en toen hapte die meneer achter het kunstgebed aan. Want ik was 18 jaar. Ik denk, Rixie, je bent ook vrolijk. En ik ben met allereerste weg trouwd. Maar ik heb de verkering nog uit gehad, jong, met Trien. Ik heb toen ook nog verkering gehad met een ander wicht. En dat wicht stond mij wel aan. Maar dat moet niet. Nee, ik moest op een zondag met wicht thuis komen. En dan moest mijn aanstaande schoonmoeder mij bekijken. Als dat deur ging, ging die deur. Ik kwam erin, ik keek die boeken van het wicht aan. Ik denk, man, wat heb ik een van neus voor de kopje. Och, och, wat stond daar een wonderding voor. Maar hij nou hier of daar lang nog kijken, dan ben ik er ook nog aan. En ik was net aan die neus gewend, toen moesten wij eten. We kregen soep met ballagjes, dus ik graag hoor. Maar ik moest vlak ding over die mok aan tafel zitten. Ze had zo'n lange neus, hè? Hij zwaberde bij mij bonbon. En toen had ik het al deur. Ik denk, hij ben dit weg trouwt, Rick, zie je ook met die neuzen. Ik denk, dat gaat niet deur. Ik denk, maar die soep weg heb. Maar hij is zo'n neus boven hem, dat is ook wat. Ik denk, niet kijken, schep. Maar ik heb nog even gekeken en toen had ik geluk. Toen zag ik hem hangen. Zo'n dikke drup. Ik denk, nou moet je erbij vinden, als je eraf ruilt, kletst hij je net in de soep. Ik in de bus dook, zegt tegen die vrouw, ik weet niet uit weet, maar je hebt een knap van drup aan de neuzen. Zeg je, rij mijn bus ook, veeg hem er maar even af. Weet je wat ze zei? Ze zei, doe het zelf, je zit er veel erbij.
0: Ja, ja, ja. Nou, we lachen hem niet aan.
1: Ja, ja, mooie dingen altijd.
0: Ja, ja, ja. Dat is prachtig mooi hoor. Dat is de klerici uit de ronde. Ja, met die lange neus. Het zal hem overkomen.
1: Ja, hij zegt dat wel. Ja,
0: ja, ja, goed. Ja. Luister even gewoon naar Meppel toe. Meppel, ja. En dat is ook wel weer zo'n discussie over. Die ene zegt Meppelt en de andere zegt Meppel. Nou, van heel vroeger uit was het Meppelte. En daar hebben de meent later een beetje een verbastering van gemaakt. En dat is Meppel van Meppelt. Maar goed, dat maakt niet uit. Bernd Ridderman die zingt erover. En die heeft het over de Meppelenmarkt. En vroeger ging de boer met de brikken naar de Meppelenmarkt. De boerin ging ook naar de Meppelenmarkt. De Lappiesmarkt en de Groentemarkt. En ben natuurlijk ook, dat was de grootste biggenmarkt van Europa in Meppel. Hè?
1: Zo.
0: Ja, dat werkt dan voor hem zingen. Ja, goed. Dus daar gaan we hem nou dus doen. Op de Meppelenmarkt. Kul vuurlevien, maar techniek is zoals Klaas Jongman is uniek. Goed, nou, Bernd Ridderman met de Meppeler Markt.

0: Dat is wel mooi, hè? Die Berend Ridderman, die had het over de Muppelenmarkt. Iedere week draaien we een troetelschijf, beste luisteraars, en dat doen we natuurlijk nou ook weer. Ja, jij hebt een schietschijf, Ben.
1: Ja, elke week hebben we een schietschijf. Dat is een,
0: hoe doe je dat? Dan zit je toch met een geweer?
1: Ja, zo ongeveer. En dan zit ik alle platen op bereiken. Ik krijg altijd heel veel nummers binnen. Ja. En ik kreeg, is er wat moois bij, is er niet moois bij. Ik kreeg nog een oud nummer van vroeger. Ik bedoel, dat het een beetje aandacht moet hebben. En dat soort dingen. Ik denk, hey, dat kappen we weer. Nou, noemen we dan de schietschijf.
0: Ja.
1: En die rijdt wie dan twee keer in de tuur. Want ik heb 2 uur duur een programma.
0: Ja.
1: En bij de rest van Nederland wordt dan ook gedraaid.
0: Ja, mooi hoor. Goed, we gaan naar de toetelschijf, zoals ik net al zei. En als ik zeg van... Johannes Hans Bouwens. Ken je
1: George
0: die
1: Baker.
0: George, goed zo, ja. Hij is in Hoorn geboren op 8 december 1944. En hij is nog steeds, streed hij op, hè?
1: Ja, ja, nog steeds. Maar. Ja.
0: En als ik het heb over... en hij heeft natuurlijk de pseudoniem even via andere nummers. George Baker. Kimmy Back on the Track for the Little Green Bag. Nou, daar is hij beroemd mee geworden, hè?
1: Ja, en Una Paloma Blanca.
0: Goed zo. Daar gaan we ook naar. Dus Una Paloma Blanca, onze toetelschijf. En Klaas, die heeft beloofd, daar ben je niet per ongeluk in de jingelse schuif. Goed. Klaas en Biddy lachen, jongen. Una Paloma Blanca, ik ben een beetje aan het plank, dat weet ik. Maar ik vind het ook erg leuk dat je er weer bent. Goed, we gaan luisteren naar de toetelschijf. Naar welke, Ben?
1: De Witte Duif, hè? Una Paloma Blanca, de Witte Duif. Hij klopt helemaal. Hè. Hier heb je 3 zitten, hè?
0: Ja.
1: 3 witte doen.
0: Ja, dat vind ik wel een goeie, eerlijk. Goed zo. George Baker, Una Paloma Blanca.
2: Look out! DNO. Doedelschijf.

0: Ja, dat was de troetelschijf van deze week van George Baker. Weet je wel hoeveel platen hij heeft verkocht, hè?
1: Miljoenen.
0: 25 miljoen platen.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Onvoorstelbaar.
1: Iedere plaat een dubbeltje, dat is niet gek.
0: Nou, dat is niet gek. Ik ben gewoon ook platenmaker.
1: Ja,
0: dat goed zo. We gaan verder met Dick van Altena. En die heeft het over de blues. Welke blues? De Ruudjes blues.

0: Dat is een hele mooie blues.
1: Ja, Dick van Altena. En we gaan het laatste nummer toe van vandaag van de Mice Girls. Ja, de Mice Girls. En die even een mobieltje uitzet.

0: Nou, dan weet u het bij een mobieltje uitzetten.
1: Ja,
0: dat waren de Mice Girls.
1: Ja, die ken ik. Kom bij ons in de buurt voor.
0: Kijk, maar ze treedt niet meer op.
1: Geen idee, maar af en toe maken ze wel nieuwe nummers.
0: Ja. Goed, nou. Je hoort alweer, de eindtune zit er.
1: Ja.
0: En daarmee zit het strikt al uur, beste luisteraars. Strikt al op zondag de wereld. Ik, mijn naam is Wim Oegies en Klaas Jonkman heeft de techniek weer prachtig in toomhouden. En Ben, bedankt dat je er was. Wat
1: ja,
0: leuk, jong.
1: Geen dan, hè?
0: Ja, zeker, jong. Ik kom ook bij jou in de studio, goed, zeker.
1: En ik weet het.
0: Ja.
1: Woensdagavond, hè? 7-8. Ja. www.strikterari.nl. Kunt ze nog een keer beluisteren.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Mooi. Nou, goed. Ik hoop dat jij alles onder controle hebt.
1: Ik heb waar.
0: We gaan straks weer terug naar Twente.
1: Helemaal, ja.
0: Oké. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Fijn dat je bij ons waren. Klaas, bedankt voor het schoenen en draaien. En ja, volgende week ben we er weer.
1: Zo werd het, hè.
0: Zelfde uur.
1: Gewoon deur, hoor.
0: Van 9 tot 10, iedere zondag. Hier bij DNO Radio. Mooi.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem staat 3 kilometer file bij knooppunt Lunetten. Door politieonderzoek zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Wij zijn DNO.
1: Met nu voor Zuidwest-Drenthe. Ronduit zondag.
9: DNO.
1: Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden.

0: Goedemorgen op deze zonnige julimorgen, 12 juli 2026, bij DNO Radio. Met het programma Ronduit Zondag. Een programma met veel muziek en een overdenking ronduit 10:30 van mevrouw Reina Bakker uit Zuidwolde. In de studio vanmorgen aanwezig Metzke van der Maan voor de techniek en mijn naam is Truus Horlings. De trouwe luisteraars die weten het misschien al wel. Wie zou er vanmorgen de presentator of presentatrice zijn van dit programma? Want soms ken je hen toch wel aan de keuze van de muziek. En zo weet u dat ik heel graag altijd begin met wat psalmen of uit het liedboek. Of psalmen die hertaald zijn, herschreven zijn, andere melodieën hebben. En zo ook deze morgen doe ik dat. Ik heb weer gekozen voor een psalm uit de bundel Psalmen Anders. Die hoort bij het liedboek van de kerken. En het is psalm 102a. Ik denk niet dat velen van u deze bundel thuis hebben. Hij is ook nog niet zo erg in gebruik in de kerken. Maar ik heb zelf wel zo'n exemplaar en dan pak ik er toch af en toe eentje uit. Die van vanmorgen is dus 102a en hij heet Ik klamp me aan het leven vast. Daar beginnen we mee bij ons programma Ronduit Zondag.
1: Ronduit Zondag, met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

volgende psalm, psalm 23, is ook een bewerking. En wel van Claude Goudimel. Hij was een Franse renaissance componist. En hij heeft heel veel Geneefse psalmen een andere zetting gegeven. En psalm 23

Ja, anders dan bij de vorige psalm die we lieten horen, hoorde u hier heel goed de melodie van psalm 23. Een bewerking van Claude Courimel. En dan heb ik nog een psalmbewerking, psalm 33. En die is weer van Jan Pieterszoon Swelinck. Hij leefde ook in eind 16e, begin 17e eeuw en was een componist die zich begaf tussen de Renaissance en de Barok. Hij was componist, organist, klavecinist en muziekpedagoog. We gaan luisteren naar de bewerking van psalm 33, uitgevoerd door het Swelinck Ensemble ook nog.

luistert naar DNO Radio met het programma Ronduit Zondag. We zijn vanmorgen begonnen met drie bewerkingen van drie psalmen van verschillende componisten. We gaan nu nog luisteren naar een lied uit het liedboek, lied 216. En dat wordt gezongen door Pearl Josephson, die ook vaak optreedt in Petrus in het Land. Dat is een programma voor de televisie op zaterdagmiddag. En daar zingt zij ook vaak. Het lied van morgen is Dit is een Morgen.

om 10:30 is er in ons programma tijd voor een overdenking. En die is deze morgen van mevrouw Reina Bakker uit Zuidwolde. Maar eerst nog muziek. The Lonely Shepherd van Georg Zamfir.

Ja, rustige panfluitsmuziek van Zamfir, The Lonely Shepherd. Tot de overdenking gaan we nog luisteren naar muziek van Antonio Vivaldi, het concert van Hobo en Strijkers.

koninkrijk van God. Vroeger, als kind, toen we nog een koningin hadden, dacht ik bij de woorden het koninkrijk van God aan een land waarin je kwam nadat je overleden was. Het was een prachtig land waar maar één koning was en dat was God, de Heer. Iedereen was daar vriendelijk tegen elkaar en hield van elkaar. Er was geen jaloezie, geen mensen of kinderen die gepest werden. Er werd niet gestolen, niet gemoord, er was geen oorlog, geen armoede, geen ziektes, geen aardbevingen en geen andere rampen. Er waren geen 10 geboden, want die waren niet meer nodig. Er was maar één wet, je moest elkaar lief hebben en God bovenal. Ik zou daar eindeloos kunnen leren schilderen en ook zou ik orgel en piano kunnen spelen, want dat leek me toch zo leuk. Nou was er wel één dingetje. In dat land zou het altijd zomer zijn. En dat vond ik niet zo leuk, want ik hield van de herfst. En vooral van de winter met sneeuw en ijs. Trouwens, daar houd ik nog steeds van. Maar daar was natuurlijk wel een oplossing voor. Ik zou gewoon aan de lieve God vragen of er niet in dat enorme grote rijk een landje bestond waar het wel winter werd. Probleempje opgelost. Tot ik op een keer in de kerk hoorde dat het koninkrijk van God onder ons was. Maar hoe kon dat dan? Ik woonde in Nederland en daar hadden we toch een koningin? Thuis legde mijn vader uit wat die term nu betekende. In het koninkrijk van God hield iedereen van elkaar en iedereen wenste elkaar het goede toe. Kom daar in deze wereld maar eens om. Met deze kennis in het achterhoofd leerde ik ook heel anders tegen de gelijkenissen aan te kijken. Ik heb een tijd gehad dat ik de verhalen die Jezus vertelde en ze vergeleek met de wereld om ons heen helemaal niet begreep. Ik vond ze af en toe helemaal niet terecht. Maar wat ik steeds weer vergat, dat de Heer het koninkrijk van God en het koninkrijk van de wereld met elkaar vergeleek. Ze leken op elkaar, maar ze waren niet hetzelfde. Ik neem als voorbeeld een identieke tweeling. Die kinderen lijken sprekend op elkaar, maar ze zijn beslist niet hetzelfde. Hiermee zeg ik natuurlijk niet dat de ene helft van de tweeling beter is dan de andere helft. Een van de bekendste gelijkenissen is de gelijkenis van de verloren zoon. Ik denk dat iedereen dit verhaal wel kent. Een man heeft 2 zonen. De jongste eist zijn erfdeel op, verlaat het huis en gaat vlieren fluiten in het buitenland. In het begin kan het geld niet op en hij zwemt in de vreemden. Tot het geld opraakt en hij in diepe armoe raakt. En de vrienden, die waren van de aardbodem verdwenen. Die jongen is aan het eind van zijn Latijn en heeft maar één verlangen: terug naar huis, terug naar zijn familie, terug naar zijn vader die beter voor zijn knechten zorgt dan de jongste zoon ondervindt van de varkensboer. Ten einde raad gaat hij op weg. Wat hij in het verleden gedaan heeft, kon natuurlijk niet. Hoe zou zijn vader reageren? Hem de deur wijzen? Maar die vader is zo ontzettend blij als hij zijn verloren gewaande zoon weer in de armen kan sluiten. Er is echter ook iemand die het maar helemaal niks vindt dat zijn broer is teruggekeerd. Wat doet die lanterfant er thuis? Wil hij soms weer meedelen in het geld van de erfenis? Waarom heeft zijn oude vader eigenlijk nooit een feestje voor hem georganiseerd? Tja, daar zit een bepaalde logica wel in. In deze wereld, maar niet in het koninkrijk van God. Daar geldt de wet van de liefde en niet de wet van het geld. Als de oudste zoon werkelijk van zijn jongste broer had gehouden, had hij hem ook omarmd en had hij ook meegefeest. Dat is het hele verschil als mensen van elkaar houden. De arbeiders in de wijngaard, ook zo'n prachtig voorbeeld. Een eigenaar van een wijngaard gaat op zoek naar seizoenarbeiders op een markt die al lang blij zijn dat ze werk krijgen. De eigenaar spreekt een goed loon af en de arbeiders gaan naar het werk.
Maar er zijn niet genoeg arbeiders. Dus de eigenaar gaat weer naar de markt om de volgende ploeg op te halen. Zelfs aan het einde van de dag huurt hij nieuwe arbeiders in die dolblij zijn dat ze ook nog geld kunnen verdienen voor hun gezin. Maar wat gebeurt er? 'S Avonds, bij de uitbetaling van het loon, geeft de eigenaar iedereen evenveel geld, te beginnen bij de laatste ploeg arbeiders. Dat viel buitengewoon slecht bij de mensen die de hele dag gezwoegd hadden. Wat oneerlijk. Maar dan zegt de eigenaar: ik heb toch met jullie een goed loon afgesproken. Mag ik niet met mijn geld doen wat ik zelf wil? In de wereld van het geld zullen heel veel mensen zeggen: die arbeiders van het eerste uur hebben gelijk. Maar in het Rijk van God, het Rijk van de genade, geldt een andere wet, namelijk de wet van de liefde. Iedereen is daar gelijk. Iedereen krijgt evenveel en iedereen wenst elkaar van ganser harte het goede toe. En als laatste neem ik de overbekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die heel duidelijk weergeeft hoe het Koninkrijk van God in elkaar steekt, hoe wij moeten staan tegenover onze naaste. Maar wie is jouw naaste? Dat vroeg een wetgeleerde ook aan de Heer, die hem antwoord geeft met een gelijkenis. Er was eens een man die van Jeruzalem naar Jericho ging en door rovers werd overvallen, die hem beroofden, hem sloegen en hem half dood liet liggen. Nu kwam daar een priester langs, op weg naar Jericho. Hij zag het slachtoffer liggen, maar ging met een boog om hem heen. Stel je voor dat de rovers hem ook zouden overvallen. Trouwens, die man leek wel dood en hij mocht als priester geen dode lichamen aanraken. Hetzelfde deed een leviet, een knecht van de priester. Ook hij liep met een grote boog voorbij. Maar opeens verscheen daar om de hoek van de weg een Samaritaan. Een van de meest geminachte mensen bij de Joden. Hij stopte, kreeg diep medelijden met het slachtoffer en ging naar hem toe. Dat was een groot risico, want als de rovers ook Joods waren, kon hij het wel schudden. Dat betekende een zekere dood. Maar daar maalde de Samaritaan niet om. Hij verzorgde de wonden van de man en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. De volgende dag nam hij 2 zilverstukken, een heel groot bedrag, gaf die aan de herbergier en zei: zorg voor hem en mocht je meer kosten maken, dan zal ik je betalen als ik terugkom. Toen vroeg Jezus aan de wetgeleerde: wie van deze 3 is de naaste geweest van de man die in handen viel van de rovers? Het bleef even stil. Hij die zich het lot van de man aantrok, antwoordde de wetgeleerde, die als Jood het woord Samaritaan niet eens in zijn mond wilde nemen. Maar Jezus zei: ga dan heen en doe als hij. Het gaat er niet om wie je bent, maar wat je doet. Laat de liefde voorop staan, zoals bij de Samaritaan. Dat is soms behoorlijk moeilijk. Want in sommige gevallen moet je je klein maken en de minste zijn. Maar het is wel wat God van ons vraagt. Eén troost, hij zal jou de kracht geven om te doen wat hij van jou verlangt. Zo ontstaat het Koninkrijk van God. Ik wens jullie verder een gezegende zondag toe.

luistert naar het programma Ronduit Zondag bij DNO Radio. U kon zojuist luisteren naar een overdenking van mevrouw Reina Bakker uit Zuidwolde. En de overdenking werd gevolgd door het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God. En daarna hoorden we orgelmuziek van Haydn, uitgevoerd door het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman. We gaan nu luisteren naar vioolmuziek, de Celtic Viool, van de gambist Jordi Savali, Schotse en Ierse volksmuziek.

En van deze Schotse en Ierse volksmuziek gaan we naar een gedeelte uit een pianoconcert van Bach, het Largo. En dat wordt uitgevoerd door Murray Pariah.

11 uur kunt u nog luisteren naar muziek. En daarna hebt het nieuws. En na het nieuws komen we graag weer bij u terug met de tweede uur van ons programma Ronduit Zondag bij DNO Radio.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies, doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. De langslopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is gisteravond in Katwijk voor het laatst opgevoerd, na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Vandaag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Utrecht-Noord en Knoop net een 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, dat zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

tweede uur bij Ronduit Zondag begonnen we met pianomuziek van de broers Arthur en Lucas Jussen. Schafen kunnen zich je weiden. Mooie pianomuziek van de broers weer. Nu heel andere muziek van een zangeres die helaas al in 2018 overleden is, maar toch nog altijd wel in de belangstelling is. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

0: dan heb ik toch nog weer een bericht voor u. Als u vanmiddag ook een beetje de schaduw op wilt zoeken, dan is er in de Theaterkuil in het Faliebergbos in Zuidwolde weer een voorstelling. Eén keer per maand in de zomermaanden zijn daar steeds voorstellingen. En vanmiddag is daar een voorstelling van de bluesband Northern Sky. Op zondagmiddag komt deze moderne en eigenzinnige bluesband uit Meppel en de regio naar Theater Kuil de Faliberg in Zuidwolde. De band speelt twee keer, om 2:00 vanmiddag en om 3:30. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden via een QR-code. Northern Sky is opgericht in februari 2025 en hun repertoire bestaat nu al voor ruim de helft uit eigen werk, hetgeen aangevuld wordt met covers van bekende en onbekende bluesartiesten. De band heeft al een flink aantal optredens mogen verzorgen. Ze speelden ook in De Wijk, op het Smaakmakersfestival, op het Bluesfestival in Assen. En in februari zelfs in de bekende Tuesday Night Music Club in Londen. Een muzikale reis door de moderne en tijdloze blues met deze spliksplinter nieuwe band. Vanmiddag in de Theaterkuil in de Faliberg in Zuidwolde. Ingang ongeveer bij het huis Tonkenshuis. Daar kunt u erin, er staan wat bordjes. En om 2:00 is er een voorstelling. Meestal duren die voorstellingen ongeveer 3 kwartier. Dan kunnen ze weer even op adem komen. En dan is er om 3:30 een volgende voorstelling. Dat is wat betreft de voorstelling in de Theaterkuil. En ook vanmiddag tussen 2:00 en 4:00 is er een zomerwandeling met de boswachter van Ruinen, uitgaande van het bezoekerscentrum in Dwingerlo. Dus tussen 2:00 en 4:00 een zomerwandeling met de boswachter in Ruinen. We gaan nu luisteren naar een ster uit Nieuw-Schonebeek, een zangeres, Christel Peters. Zij zingt She's a Part of Me.
1: I once was that woman on the screen, full of spirit and passion, sensuality and strength.

luistert naar Ronduit Zondag, een programma bij DNO Radio. In de studio vanmorgen aanwezig Metzke van der Maan voor de techniek en mijn naam is Truus Horlings. De volgende twee nummers gaan over de zomer, hoe kan het ook anders? Het eerste nummer is van Vivaldi uit de Vier Jaargetijden. Het Allegro non molto uit het zomergedeelte, uitgevoerd door Nigel Kennedy. En het tweede lied is Summertime van Ella Fitzgerald. Twee zomernummers.

Ja, dan heb ik nog een agendabericht voor u. Misschien hebt u er nooit van gehoord, maar in Zuidwolde zijn er op 5 avonden foute verhalen kuiertochten. Kent u het verhaal van de naakte kozakken in de sneeuw op Steenbergen? Of van de schoolmeester die zijn salaris deels uitbetaald kreeg in pies en poep? Ze worden verteld op de foute verhalenkuiertocht die de historische vereniging Zuidwolde, voorheen de Oudheidkamer, deze zomer organiseert. Want al heeft ons dorp nog steeds geen grote ontdekkingsreizigers, uitvinders of kunstenaars voortgebracht, zijn er geen belangrijke veldslagen uitgevochten en heeft geen enkel monument de status van UNESCO werelderfgoed gekregen. Er zijn heel wat interessante verhalen te vertellen over ons dorp en zijn inwoners. Op de woensdagen 15, 22, 29 juli en 5 augustus, dus 4 avonden, nemen we u mee op een wandeling door het dorp en maken u deelgenoot van de rijke historie van Zuidwolde. De verhalen die onderweg verteld worden zijn misschien hier en daar een beetje aangedikt, maar we noemen een bult van 9 meter immers ook berg. Gaat u mee? Moet u zich wel aanmelden bij info@oudheidkamerzuidwolde.nl. Allemaal aan elkaar vast. info@oudheidkamerzuidwolde.nl of via 0528 372276. 0528 372276. De kosten bedragen €5 per avond, inclusief een versnapering onderweg. En er kunnen maar maximaal 20 personen per avond mee. De start is op het kerkplein om 7 uur 's avonds. 7 uur 's avonds op 15, 22, 29 juli en 5 augustus. De foute verhalen kuiertocht in Zuidwolde. We gaan luisteren naar muziek van Teleman. En wel het bekende muziekstuk Vivace. Levendige muziek.

Ja, van de vrolijke muziek van Telemann gaan we over naar Mozart. Een gedeelte uit zijn hoboconcert, het Rondo Allegretto.

Ja, dan heb ik toch nog weer een agendabericht. Er is zojuist een gast binnengekomen bij ons in de studio. En dat is de heer Kuipers uit Hogeveen. En hij komt straks in het volgende programma, Gospel Music, bij Henk Maat, iets vertellen over de open kerken tijdens de Pullendagen in Hogeveen. Maar dat kan ik al wel vast aankondigen. Dan weet u dat u gewoon moet blijven luisteren naar de DNO Radio en dan naar het programma Gospel Music, dat gepresenteerd zal worden na 12 uur, van 12 tot 1. Dan komt dus meneer Kuipers in de studio bij Henk en hij vertelt over de kerken die open zijn op de Pullendagen. Dat is aanstaande donderdag ook weer het geval. En dan zijn er muzikale optredens. En dan is er meneer Gerwin van der Plaats. Maar ik ga er verder niks over vertellen, want dat gaat Henk straks bespreken. Maar dan is er nog wel iets heel leuks. Dat is in de verre toekomst. Maar ja, de tijd gaat snel. Gebruikt hem wel. Dus we gaan even vertellen dat er straks op 27 september... een heel bijzonder concert is in de Hoofdstraatkerk. En dat gaat over Van Gogh. Maar daar ga ik nu ook nog niks over vertellen. Dat is nog toekomstmuziek. Misschien vertelt meneer Kuipers daar straks in het kort ook al even iets over. Maar als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u alvast die datum noteren. 27 september. We gaan luisteren naar het Adagio van Marcello. En dat wordt uitgevoerd door de Academie für Alte Musik.

De volgende muziek, dat is eigenlijk de muziek van een rijdans. De Farandole from L'Arlésienne. Een meisje van Arles is verliefd op een jonge boer. Maar ze is bezet. En hij trouwt een ander. Hij blijft echter van het meisje houden. En het gaat zelfs zo ver dat hij het meisje dus niet kan krijgen en dat hij daarom zelfmoord pleegt. Dus het is droevig. Muziek van Georges Bizet.

En volgde nu een lied van Denise Janna. Ook zij is geregeld de zangeres bij het programma Petrus in het Land. Het lied dat ze zingt is eigenlijk een Ierse zegen, dat de weg naar je toe komt. Het is ook te vinden in het liedboek voor de kerken, en wel lied 821. Dat de weg naar je toe komt.

heel veel muzici maakten muziek over de jaargetijden en natuurlijk ook over de zomer. En wie ook over de zomer zong was Rob de Nijs. Het werd zomer.

Het volgende lied is een lied van Marco Pozzi, een leven lang. Helaas was zijn leven van deze singer-songwriter uit Zuid-Laren niet erg lang, want hij stierf 2 jaar geleden op de leeftijd van 47 jaar. Een leven lang.

Metzke en Truus gaan afscheid van u nemen met het programma Ronduit Zondag. En we maken plaats voor Henk Maat. En die heeft als gast de heer Kuipers. Die komt iets vertellen over de open dagen van de Hoofdstraatkerk tijdens de Pullendagen. Wij wensen u een goede zondag en een hele fijne zomerdag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De nachtopvang in Nieuwe Pekela is sinds het vertrek van het Rode Kruis niet meer gebruikt. De hulporganisatie stopte vrijdag met de begeleiding bij het aanmeldcentrum in Ter Apel na diverse incidenten. Donderdagnacht werden nog 58 asielzoekers naar de opvang gebracht. Burgemeester Velema meldt dat er dit weekend 150 extra opvangplekken zijn gerealiseerd. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Voor het eerst wordt Tata Steel strafrechtelijk vervolgd, ditmaal wegens opzettelijke vervuiling. Experts noemen de mogelijke gevolgen zeer groot, met celstraffen, torenhoge boetes of stillegging van de fabriek als opties. De maximale boete zou kunnen oplopen tot ongeveer 600 miljoen euro. In de praktijk vallen boetes doorgaans veel lager uit. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. En tot zover het nieuws.
3: Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

Ja, luisteraars, een hele goede middag bij Gospel Music live vanuit de studio Zuidwolde. Wij zijn DNO en we hebben een uur Gospel Music voor u samengesteld. En Tammo die zit op dit moment achter de knoppen, die doet de techniek. En een uur muziek, er is een column, een woordje tussendoor soms. En er is ook nog een gast in de studio die iets vertelt over de Pullendagen Hoogveen. En we gaan nu eerst verder. Rectors Love, daar starten we mee met een opwekkingsnummer. Is dat. En Rectors Love in Engels. Maar van Michael W. Smith is hij heel bekend. En we gaan nu luisteren naar Chris Tomlin, Good Good Father en At the Cross van Johnny Thompson vervolgens. Maar nu, Good Good Father.

I Am Happy For The Day, een echte gospel met The Groove van Johnny Thompson at the Cross. En we gaan nu verder met prachtige muziek. We hebben een mooie playlist. Days Like This, een ander kaliber. Dagen als vandaag, Van Morrison. Nou, die heeft wel andere soortige muziek. The Reason We Sing komt daarna van de Euphonium Singers. En dan zijn we bij de column. Maar nu eerst Days Like This.

The Reason We Sing van de Euphonium Singers uit Wilsum / Kampen. En Days Like This, dat was van Van Morrison, het nummer daarvoor. Het is inmiddels al 1:30 geweest en tijd voor de column. En nou heb ik hier een column. Toen had ik het even over Wilsum en Kampen. Maar in Kampen, daar zijn ook mensen die zoeken kerkasiel in Kampen. En daar is een gedicht voor geschreven, geïnspireerd op uitspraken van meneer Havel. En Betsy Nobel die heeft het in de Wekker geschreven, een gedicht. En die ga ik nu even voorlezen. En mooi dat er een muziekje onder zit. Hoop staat er boven. Hoop voor die mensen, hè, die kerkasiel zoeken. Diep in onszelf dragen wij hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel. En hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is. Niet omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van de afloop en onafhankelijk van het resultaat.

Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelos. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn.

ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen

land. Jouw land is mijn land.

0: Oh yeah, How Strong God's Love Is van de Jaffo Gate Quartet. En het nummer daarvoor was Hebt U Vast Herkend, Stef Bos. En het lied van Rut heeft hij gezongen na de column, na dat gedicht van hoop over mensen. We mogen allemaal hoop hebben, maar ook de mensen met kerkasiel in kampen. Daar was dat gedicht voor geschreven door, en dat stond in De Wekker van mevrouw Betsy Noel. Inmiddels is het tijd voor de concertagenda en het gospelnieuws. Nou, er zijn wel wat dingen te melden. Morgen beginnen we in Diever met het orgelwandelconcert. Orgelwandelconcert in Diever. En dat begint om 3:00 in de Kruiskerk in Diever. Dan wordt er met Jaap de Kok en Klaas-Jan Jonkeman een orgelconcert gegeven. En Jaap de Kok, die is ook een tenor. En die gaan dan eerst een kwartiertje, 20 minuten spelen, zingen in de Kruiskerk. Dan wandelen wij over de Brink, waar markt is. De maandagmarkt in Diever. Dan gaan we daar wandelen naar de Plancatiuskerk, de klassieke kerk. En de oude, het monumentale kerk is dat. En daar gaan ze ook weer een 20 minuten spelen op orgel en met zang. En daar bent u van harte voor uitgenodigd om daar eens even naartoe te fietsen. En eens even uit te rusten en af te koelen in die kerken. En daar bent u van harte welkom. Er is geen entreeprijs, dat is gratis, vrij eigenlijk. Er zal wel een collecte of een QR-code hangen voor eventuele donaties. Dat mag natuurlijk altijd, een soort collecte. Dat is morgen het orgelwandelconcert in Diever. En dat begint om 3:00. En dat zal misschien 4:30, 5 afgelopen zijn. Dan heb ik natuurlijk nog we komen net uit het openluchttheater in Diever. Dat ging dit keer helemaal door. Met Advendo was dat. Maar daar is volgende week ook weer een dienst. En dat is dan met dominee van 't Ende uit Kampen. In het openluchttheater, het Shakespeare Theater in Diever. Met medewerking van Nico Meiloff en Jan Huizing uit Smilde. Dat zijn blazers en dat is een pianist, een organist. Dus dat gaat ook wel weer een feestje worden. En mocht het weer nu omslaan en regenachtig worden, dan is het allemaal in de Kruiskerk. Maar we hopen voor nu toch dat het in het openluchttheater zal plaatsvinden. Dan had ik nog wandelconcert, openluchtconcert. Dat hebben we op dit moment gehad. Ik zie hier nog dat zondag 2 augustus, dat zie ik op de gospelpodiumagenda. Reprise in Time. Peter en Iske, die komen ook in Diever naar het openluchttheater. Ik wijs u ook nog op de dinsdagavonden. Dan zijn er de zomerzangavonden in Dwingelo, in de Brugheskerk. Dat zijn ook feestjes door de week in de kerk. Ja, kan allemaal. Hoeft niet beslist op zondag. Dinsdagavond is er natuurlijk de zomerzangavond in Dwingelo. Dat is alweer van start gegaan. En altijd verschillende muzikanten. Altijd mooie samenzang. Je kunt lekker meezingen met de beamers. Grote letters, als boterletters of chocoladeletters, zijn die afgedrukt op de beamers. En dat is allemaal heel goed te volgen. En u bent daar van harte voor uitgenodigd. Dan heb ik hier aan de microfoon zitten Anne Kuipers. En dat is een regelmatige gast in dit programma. Gospel Music. En Anne die stuurt vaak berichtjes vanuit Hogeveen. En welkom hier in de uitzending, Anne.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Ja, mooi dat je er bent. En aansluitend met de concertagenda en het gospelnieuws, heb jij wel iets te melden vanuit Hogeveen?
1: Ja, dat klopt. Aanstaande donderdagmiddag dan is er weer de Open Kerk. En de Open Kerk dat is een initiatief van de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie in Hogeveen. Wij doen het al jarenlang, dat wij tijdens de Pullendagen de kerk openstellen. En de mensen zijn van harte welkom. Dat is gewoon heel bijzonder ook om dat te zien en mee te maken. Er ligt een rode loper vanuit tussen de fonteinen door. Mensen worden
0: lokaal. Welke kerk is het, Anne?
1: In de Hoofdstraatkerk.
0: Je hebt namelijk heel veel kerken en merken. En er gaan heel veel kerken open. Dan sluiten er ook een paar.
1: Ja.
0: Hoofdstraatkerk.
1: Maar deze Hoofdstraatkerk en zo. En dat is ook een bijzonder tintje. Want dit is de laatste, of het laatste jaar dat dat georganiseerd kan worden. Want de Hoofdstraatkerk, zoals u weet, die gaat sluiten.
0: Oh.
1: Dat wordt verbouwd tot een bibliotheek.
0: Oh.
1: Dus dat vinden we ook wel heel jammer.
0: En ja.
1: Misschien zijn er nog mogelijkheden om dat volgend jaar op een andere manier naar voren te zetten.
0: Onder die koepel tegenover.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dan sta je lekker droog en er zitten mooie zitbanken onder.
1: Ja. Maar dat is altijd heel veel, veel enthousiasme bij de mensen die komen uit nog soms verschillende landen. Vorig jaar hadden we mensen uit Zuid-Afrika, Zweden, Engeland. Dus die hebben daar de vakantie in Ogeveen en dan komen ze even een kijkje nemen in de kerk.
0: Ja.
1: Er is een kopje koffie, er is een kopje thee, er is tijd voor ontmoeting en gesprek.
0: Mooi.
1: Er liggen informatiefolders van de Open Doors en van de Alpha cursus.
0: Ja.
1: En dan is om 2:30 begint dan vaak het muzikale gedeelte. In dit geval is dat dan Gerben van der Plaats aanstaande donderdag. De bekende organist Rondel Knolle Dwingelo die heeft de spits al afgebeten afgelopen donderdag. Ik was er zelf niet aan bezig in verband met een sterfgevallende familie. Maar in ieder geval, dat is weer een geweldig succes geweest. En ik zou zeggen, mensen, kom eens een kijkje nemen in de Hoofdstadkerk in Ogeveen aanstaande donderdag. De kerk is open van 12 uur tot 4 uur 's middags. En dan wil ik zeggen, je bent van harte welkom.
0: Ja, dat is dus komende donderdag in de Hoofdstraatkerk.
1: In de Hoofdstraatkerk.
0: Maar dat is de komende weken toch? Pullendag
1: ja,
0: begint
1: zeker.
0: Nu net nog maar? Of
1: 7 pullendagen hebben we de kerk open, zeg maar.
0: Ja, dus. En dit is de eerste of tweede?
1: Dit is de eerste, de tweede pullendag, of de tweede open kerk. 9 juli is er onder het knol geweest en 16 juli komt Gerwin van der Plaats.
0: Ja, dat is komende week.
1: Ja, op 23 juli komt Gert van der Hoef, ook een hele bekende landelijk organist. Op 30 juli Herman Boerman, dat is een organist uit Hardenberg, misschien ken je die ook wel. 6 augustus komt Regine Ederveen op de harp, dus dat is ook heel speciaal. En 13 augustus Erik Pastink met Joas Luiten op de panfluit, ook heel bijzonder.
0: Ja.
1: En op 20 augustus Maurice van Dijk met de trompet en Jorrit Wout op het orgel. En een zangeres neemt ze daarmee, dat is Eske Tippen. En dat schijnt ook een hele goede zangeres te zijn, dus...
0: Ja.
1: Mensen komen in grote getallen naar de Hoofdstadkerk in Ogeveen. Het is wat een hele...
0: Hoe laat is dat? 1 uur?
1: Half twee.
0: Maar
1: de kerk is open vanaf 12 uur. Zijn de mensen nog welkom tot 4 uur aan toe.
0: Voor verkoeling.
1: Voor verkoeling.
0: Voor een drankje.
1: Voor een drankje.
0: Meestal in die kerken lekker koel, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: In die zomerse temperaturen. Ja, dat hoor ik dan wel. Oh, dat is toch prachtig, zeg. Maar nou zit je hier in het programma Gospel Music.
1: Ja.
0: Misschien zou glorieklanken ook wel iets voor jou zijn. Tussen 6 en 8 uur vanavond. Om daar eens een keer plaats te nemen. Maar ik vind het nogal veel orgelmuziek en de klassiekers die uit de speakers komen. Heb je ook gospelbands?
1: Ja, nog een enkele keer. Maar de muziek die gespeeld wordt, dat is soms ook voor klassiek. Dat is niet altijd ook dat het geestelijk lied gespeeld wordt.
0: Ook
1: wel tophits en zo.
0: Ja.
1: Als je bijvoorbeeld de organist Ronald Knol hebt, die ken je dan ook wel. Nou, die gaat zo over stukken van Procol Harum.
0: Ja,
1: en,
0: die kan dat doen. Want dan doet hij met kerst en met Sinterklaas ook altijd. Dan zitten de pepernoten en de
1: dus
0: borrelnoten zitten er allemaal in.
1: Dus dat is
0: die zijn muziekklanken.
1: Een gevarieerd muziekprogramma.
0: Oh, dat is wel belangrijk. Ja. We moeten natuurlijk wel zorgen dat het een beetje aansluit bij jonge mensen ook, die daar
1: klopt.
0: Binnenkomen.
1: Ja.
0: Dat het niet alleen maar klassieke oude psalmen worden.
1: En er komt ook een harp, hè? Een harp is er ook nog.
0: Mooi.
1: En die
0: van mevrouw Ederveen.
1: Ja, dat is geweldig. En
0: dat hoor ik.
1: Daar komt Joas Luiten, de jongen van 13 jaar, die speelt op de panfluit. Nou, dat is fantastisch, echt.
0: Zit er allemaal aan te komen.
1: Ja, die
0: Spullendagen 2026.
1: Ja, en die laat ook muziek horen, bijvoorbeeld vanuit Titanic. Van Lionel Richie, dat soort nummers, zeg maar.
0: Dat is lekker breed.
1: Ja, dat is echt heel gevarieerd. Dus,
0: nou, mooi. Mooi. Had je nog andere dingen ook te melden? Dit is al aan het breed geweest.
1: Ja, op 27 september, daar wil ik ook nog even melden. Deze Geert Oldenbeuving organiseert ook in de Grote Kerk, of in de Hoofdstadkerk, een soort Van Gogh schilderkunst.
0: Ja.
1: Dan komt er muziek
0: uit Zweden.
1: Ja, er komt van een muziekensemble met saxofoons. De weduwvrouw van Rick van der Linden van Exception, die is ook uitgenodigd. Die ken je misschien ook wel, van die bekende.
0: Ja, Exception. Ik woon in Wapse en daar heeft Rick van der Linden in een boerderij gewoond.
1: Ja.
0: En die danseres was niet zijn vrouw? Penny de Jager niet?
1: Ja, dat was nog weer vroeger, ja.
0: Nou, ik ben van vroeger, jij ook.
1: Ja,
0: dat komt dan bovenborrelen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, toch?
1: Ja. Maar in ieder geval, dat is op 27 september. Er wordt een Geer die gaat schilderen in de kerk. In de Hoofdstadkerk in Ogeveen. En dan komt er een saxofoon ensemble. Ik mag dan wat films en muziek vertonen. Of laten horen van Exception, zeg maar. Dus mensen zijn ook van harte.
0: Exception, prachtige muziek.
1: Ja, ook,
0: oh,
1: ja.
0: Dus, ik denk dat ze hier aan de wand wel hangen, die LP's.
1: Ja, dat
0: Exception,
1: is geweldig.
0: Ik zie je daarin. Ja. Een Exception LP.
1: Klopt.
0: Voor de medekijkers, die hangt hier aan de wand. En die muziek die gaan jullie daar brengen,
1: klopt.
0: In de Hoofdstadkerk.
1: Ja, ik heb een
0: helemaal
1: live,
0: blij.
1: Ik heb een live concert meegemaakt van Rick van der Linden. En dat was fantastisch.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die orgel bespeelde.
0: Waar was dat?
1: Dat was in Oost-Resselen, bij Welgelegen.
0: Oh, ja.
1: Daar kwamen ze vroeger altijd optreden. En dan, Maar dat is dus 27 september, dat duurt nog even. En misschien kunnen jullie in je programma dus nog een keer extra wat aandacht
0: aan. Ja, vast en zeker. Als jij ons een flyertje mailt of mij iets hebt, dan gaan we daar. Of we nodigen jou ooit nog eens een keer weer uit in de studio. Dank dat je hier bent.
1: Ja,
0: enthousiasme is er wel, muziek is er. Ja. En wij gaan door met het programma, want er staat een nummer klaar. Dank je wel.
1: Nog even bedanken voor de ontvangst hier. Ik vond het geweldig. En dat ik mijn zegje mocht doen en zo. Bedankt nog, Henk.
0: Dat kan altijd. Natuurlijk. Fijne week toegewenst. En een mooie pullendag. En er zal ook wel eens een pulletje vol een drankje geschonken worden, of niet?
1: Dat is bij ons in de kerk niet.
0: Nee, daar houden we bij koffie en thee.
1: Na afloop is alles mogelijk. Oh.
0: Goed, wij gaan door met dit programma Gospel Music. En volgens mij staat het nummer van... Anil Aranka klaar, blessed.

Ja, luisteraars, hele mooie relaxte muziek. Blessed is the Lord van Anil Aranka. En dit is alweer het uur gospel music van zondag 12 juli. Wij zitten alweer aan het einde van het programma. Maar haakt u niet af, blijft u lekker bij de omroep. Want Tony zit er weer klaar. En Tammo die zit met de techniek er ook weer helemaal klaar voor. Tammo en Tony, dat is ook een duo die voor het eerste komende uur, het volgende uur, ook hier aanschuiven. En natuurlijk het programma De Streek op Zondag zullen brengen met hele mooie muziek van nu, maar ook van vroeger. En wij danken u voor deze gospel music aandacht op deze zondag. En wij vragen nog even uw aandacht voor The Praise Is Yours van Matt Redman. Daarmee gaan we eruit.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na de stroomstoring van eerder vanochtend. Daardoor reden tijdelijk geen treinen richting Rotterdam, Den Haag en Alphen aan den Rijn en minder treinen naar Utrecht. De oorzaak bleek te liggen in meerdere defecten in een relaishuis. Bijna alle onderdelen zijn vervangen, alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog hinder. India meldt dat een van zijn burgers wordt vermist na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. 10 andere Indiase bemanningsleden zijn gered. India werkt met Oman samen aan de zoekactie en roept op tot een diplomatieke oplossing voor de spanningen in de regio. Na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. En ga je deze zomer met de auto op vakantie, hou dan rekening met flinke tunnelkosten. In Noorwegen betaal je voor de duurste autotunnel van Europa bijna 38 euro per rit. Ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn automobilisten flink geld kwijt aan tol- en tunnelkosten. Ter vergelijking, de Westerschelde-tunnel kost 5 euro. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden.

zijn een paar uitzonderingen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel is de vertraging 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier op onthoud door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze warme 12e juli. En dat gaat de komende week ook nog even door. En het wordt zelfs nog wat warmer. Nou ja, we kunnen er rekening mee houden. Veel drinken, dat is het advies wat altijd gegeven wordt. Zoek de koelte op. En net hebt u al gehoord, op de donderdag kunt u ook terecht in de Hoofdstraatkerk. Want daar is het ook lekker koel en kunt u tevens ook nog genieten van muziek. Nou, wat willen mensen nog meer? Eigenlijk niks, behalve de agenda flitsen en de 5 minuten van ziel. Want die komen ook voorbij in dit programma. We gaan beginnen met een stukje pop van eigen bodem. Een van de beste, denk ik, bands van Nederland. Een exportartikel wat het beter doet dan menig ander artikel wat wij exporteren. Within Temptation is de groep die voor ons gaat spelen en zingen. En ze hebben het over Pearls of Light.

dat was hem. Tijdens de zomerperiode is in de Reestkerk in Balkbrug, oud-Averreest beter gezegd denk ik, een expositie te zien van fijnschilder Freek Wijs. Bezoekers krijgen een uitgebreid overzicht van zijn werk te zien. Deze expositie is gistermiddag geopend om 13:30. En daarin heeft Freek Wijs zelf verteld over zijn werk. De expositie is verder elke zondag van 12 juli. Elke zondag van 12 juli tot en met 20 september tussen 14:30 en 16:30 te bewonderen in de race.

En hij schrijft: het is moeilijk om te missen. De Rolling Stones hebben weer een nieuw album. Foreign Tongues is maar liefst het 25e album van de Britse rockers. Ondanks dat het album nogal wisselende reviews heeft, staat hij hier op replay. Ik vind het een lekker fris album

voor de zomer en ik ga gelijk harder fietsen van het nieuwe werk van de heren. Vandaar de keuze voor een van de nummers van het nieuwe album Divine Intervention.

ja. Een nieuw nummer van de Rolling Stones, Divine Intervention. De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet versterking lokale publieke omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Maar dat niet iedereen het daarmee eens is, dat bleek wel, omdat Forum voor Democratie het liefst zou zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt. Nou ja, we wachten gewoon af. Het zal er ongetwijfeld van komen. 1 januari 2028 moet alles een feit zijn. De Faces gaan verder met Love Lives Here. Daarna Randy Newman en Kingfish en Sonny & Cher. All I Ever Need Is You.

Ja, Sonny en Cher met All I Ever Need Is You. De Watersonate is een theatraal openluchtconcert over de band tussen mens en water. Het water openbaart zich als vriend en als vijand. Het Linnaeus-trio dook voor Watersonate de archieven van de Nederlandse muziek in en vond liederen vol vaarlust, polderweemoed en een watersnoodkantate uit 1825. Het concert vindt plaats op 12 juli om 2 uur op de Arnica-kwekerij in Dwingelo. En mocht u daar naartoe willen, een kaartje kost €27,50. Maar dat zal het ongetwijfeld waard zijn. Status Quo gaat verder met het nummer Sorry, daarna The Beatles, Strawberry Fields Forever en Apollo 100, het vrolijke nummer Joy.

Ja, Apollo 100 was dat met het leuke nummer Joy. En de kenners onder u hebben het vast en zeker wel gehoord dat Strawberry Fields Forever, ja, niet van de Beatles was. Staat er wel bij op mijn papier, maar het was een cover, denk ik. Ik weet niet van wie, maar het was in ieder geval niet van de Beatles. En die houdt hij dan nog te goed. Die komt een volgende keer in het Echi wel een keer voorbij. Foute verhalen. F-A-U-T-E. Dus foute, echt fout. Foute verhalen. Die kunt u horen over het mooie dorp Zuidwolde als u dat wilt. Want kom dan naar een van de foute verhalen kuiertochten deze zomer. Op 15, 22 en 29 juli of op 5 augustus. De foute verhalen kuiertocht is een ludieke, ongeveer 5 kilometer lange wandeltocht in en rond Zuidwolde. Tijdens deze wandeling vertellen enthousiaste gidsen aangedikte streekverhalen, opmerkelijke anekdotes en humoristische historische feiten over het dorp en zijn inwoners. Meelopen kost €5, maar dat is dan weer inclusief een versnapering.

De Eagles waren dat met de Baby Come Back. Daarvoor Jackie de Shannon met Paradise. En helemaal het begin van dit rijtje U2 en Sweetest Thing. We sluiten af met een nummer van de afgelopen week overleden Bonnie Tyler. Met haar kenmerkende heese stemgeluid. Ze is tot op later leeftijd eigenlijk al wel doorgegaan met zingen. Maar vrij plotseling overleden. Vandaar het nummer Total Eclipse of the Heart. En dan de lange uitvoering. We gaan er naar luisteren. Ik wens u mede namens Tammo en mede namens Henk een hele fijne zondag, een goede week. En wat ons betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. De dodelijke natuurbrand bij Los Gallardos in Zuid-Spanje is onder controle. Bij de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven en ging zo'n 6600 hectare natuur verloren. Onder de brandweerlieden en militairen blijven actief om het gebied na te blussen en eventuele brandhaarden te voorkomen. Bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. En na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden.

0: Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten op onthoud. Op de A27 Almere-Gorkum bij Lunetten is de vertraging een kwartier. Komt door een spoedreparatie, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekend. En de kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Topman Bloem van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. De dodelijke natuurbrand bij Los Gallardos in Zuid-Spanje is onder controle. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headline.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. Topman Bloem van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. En bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Het verkeer vanaf Eindhoven kan het beste omrijden via Tilburg, dus over de A58 en de A65. Door dat ongeluk staat het ook vast de andere kant op, van Den Bosch naar Eindhoven bij Best. Daar ook een kwartier vertraging. Verder nog een korte file op de N62 Terneuzen Borselen bij de Westerschelde-tunnel. Daar ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig. Lopen gegarandeerd.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit is DNO. Team Zorg en Welzijn van DC Terra Meppel heeft de tweede prijs gewonnen bij de Nederlandse Onderwijspremie 2026. De prijs is goed voor €800.000 en ging naar de leerroute van leren naar levensecht, casusgericht opleiden in de zorg. De prijs vormt een erkenning voor een vernieuwende aanpak binnen het zorgonderwijs. In de leerroute volgen studenten van de opleidingen verzorgende IG niveau 3 en verpleegkunde niveau 4 samen een basisjaar. Dat gezamenlijke startjaar helpt hen om een beter beeld te krijgen van het werkveld en een gerichte studiekeuze te kunnen maken. Foute verhalen horen over het mooie dorp Zuidwolde? Kom dan naar een van de Foute Verhalen kuiertochten deze zomer op 15, 22 en 29 juli of op 5 augustus. De Foute Verhalen kuiertocht is een ludieke, ongeveer 5 kilometer lange wandeltocht in en rond Zuidwolde. Tijdens deze wandeling vertellen enthousiaste gidsen aangedikte streekverhalen, opmerkelijke anekdotes en humoristische historische feiten over het dorp en zijn bewoners. Meelopen kost €5, inclusief een versnapering.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. En topman Blum van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit

0: is DNO.
1: Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen- en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. Watersonate is een theatraal openluchtconcert over de band tussen mens en water. Het water openbaart zich als vriend en als vijand. Het Linnaeus-trio dook voor Watersonate de archieven van de Nederlandse muziek in en vond liederen vol vaarlust, polderweemoed en een watersnoodkantate uit 1825. Het concert vindt plaats op 12 juli om 2 uur op de Arnica-kwekerij in Dwingelo. Een kaartje kost €27,50.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt dat door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. En topman Blum van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A6 van Lelystad naar Muiden is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Muiderberg. Daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Heb jij al gehoord?

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: Dit is DNO.
1: Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen- en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. De zomer vieren met speciaal bier en gezelligheid aan het water. Kom dan op zondag 12 juli naar het zomerbierfestijn bij Paviljoen Nijstad bij Hogeveen. Tijdens deze gezellige middag en avond ontdek je de lekkerste speciaal bieren van maar liefst 8 verschillende brouwerijen. Iedere brouwerij neemt haar eigen unieke smaken mee, van frisse blond bieren tot verrassende IPA's en donkere speciaal bieren. Een perfecte gelegenheid om nieuwe favorieten te ontdekken en samen te genieten van een heerlijke zomerse sfeer. De toegang is gratis.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ondanks de recente militaire spanningen zetten Irak en de Verenigde Staten een volgende stap in hun economische samenwerking. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. En na de tropische warmte van vandaag blijft het ook de komende week zomers heet. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt een noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de het.

Dit is DNO. Bluesband Northern Sky komt op 12 juli naar Theater Kuil de Falieberg in Zuidwolde. Deze zondagmiddag geeft de moderne en eigenzinnige bluesband uit Meppel en regio twee concerten. De band speelt om 2 uur en om 3:30. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden via een QR-code. Meer informatie over de Theaterkuil is te vinden op www.theaterkuilfalieberg.nl en op de Facebook- en Instagram-pagina. De Open Boerenbedrijvendag in Ruinerwold is een jaarlijks terugkerend fietsevenement van circa 25 kilometer. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid kennis maken met lokale bedrijven, boerderijen en musea. De eerstvolgende editie staat gepland voor zaterdag 25 juli van 10 tot 4. De route is opgebouwd uit verschillende vaste en wisselende locaties waar je kunt kijken, proeven en ontdekken. Museumboerderij De Karstenhoeve, een authentieke 17e eeuwse boerderij, fungeert als vast start- en ontdekpunt.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Ondanks de recente militaire spanningen zetten Irak en de Verenigde Staten een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse premier Ali El-Zaidi reist morgen naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt dat door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. En na de tropische warmte van vandaag blijft het ook de komende week zomers heet. Op meerdere dagen kan het landelijk tropisch worden met temperaturen van 30 graden of meer. Vanaf vrijdag wordt de lucht instabieler en kunnen regen- en onweersbuien ontstaan. Daarna bereikt koelere lucht ons land, waarmee een einde lijkt te komen aan de warmste periode van deze zomer tot nu toe. En tot zover het nieuws. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Meer

0: langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wij zijn DNA. Voor Zuidwest-Drenthe,
3: Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Goedemiddag zeg en van harte welkom in de show bij Froh und Munter. Ja, de beste Schlagerhits, je hoort het in de aankondiging al. En zo zal het ook zijn vandaag. Tussen 5 en 6 uur, muziek van Mike Kelly. Ik start daar de show mee, een uitstapje naar Parijs. Oh, wat fijne stad is dat. De romantische staat ook bij de Eiffeltoren, Ein Kust in Parijs. Ik heb muziek klaargezet van Dennis Willems. Keine gute Idee. Ja, dat moet wel blijken dan. De oude rat in het vak. Oh, laat hem het niet horen. Oud, ja, dat is hij wel. Maar hij is al hartstikke fit en vitaal. Howard Carpendale komt voorbij. Een mooi medley van Nick P. En al die andere artiesten staan weer te popelen om vandaag een uurtje te vullen hier bij Froh und Munter. Ik wens jou heel veel plezier vandaag. En we gaan dus starten met Mike Kelly. Ein Kuss in Parijs.

0: stad van de liefde, ja, en ook de stad van Maite Kelly. Als klein meisje heeft Maite een tijdje in Parijs gewoond met haar muzikale familie. En die kennen we zeker wel, de Kelly Family. Ze groeide daar op tussen de Seine en de grote musea. Vandaar dus, ja, Ein Kuss in Paris. Froh und munter, daar luister je naar.
1: Froh und munter, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

0: alles los vandaag. Laat alles even gaan. Heerlijk vliegen dus, dat doen zij ook. De dames Sigrid und Marina. Vliegen met mir in den Himmel hinein.
1: Luister naar Roy Wemmenhoven in Froh und Munter. Nu op de radio.
2: Yeah!

0: een nieuw album van Freddy und Martin. De formatie Fantasy, een nummer dat heet Zweites Leben. En dat album Willkommen im Wunderland. Zeg, fijn dat je luistert op jouw zondagmiddag. Met straks een oudje, we gaan terug naar 1970. Een artiest die toen ja, heel wat succes had met dit nummer ook. Ik verklap het niet, blijf gewoon lekker luisteren. Eerst gaan we eens even luisteren naar Andrea Berg. Also neuen Abenteuer.
1: Luister naar Vroon.

het album Atlantis hoor je Andrea Berg van. We gaan naar 1970. Ja, mooie tijd terug alweer. Tomatenrode Lippen. Een opmerkelijke artieste. Ik heb er niet zoveel van gehoord hoor. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Tenminste, ik niet. Misschien jij wel. Edina Pop. En Edina Pop had toen destijds een enorme hit met Tomatenrode Lippen. Afgestaft. Hier is het wilde pick-up gelegd. En luister eens even mee. Mooi stukje vinyl. Komt ie aan.

0: het ook gewoon. Maak me toch niets uit. 7 inch vinyl. Prachtig zeg. Tomaten, rode lippen. De jaren 70. Daar waren nog eens, tijden als het gaat om muziek. De klassieken, zeg maar. Af en toe hoor je dat hier bij Froon Moenter. Ja, waarom ook niet? Jouw zondagmiddag met straks de muziek van Ben Zoeker. Die Paul Douwe komen voorbij. Mickey Krause en al die andere artiesten.
1: Luister naar Roy Nemmenhoven in Froon Moenter. Nu op de radio.

Gozer, Mickey Krause und Tim Topetz. En Slager, ene als Slager, dan leg ik Slager auf. En Slager hier op de radio. Het is niet alleen die truttige muziek natuurlijk, zoals we dat van heel leeg kenden, van vroeger zeg maar. Ja, truttig, oneerbiedig klinkt dat ook weer. Maar moderne, in een modern jasje, ja, dat hoor je hier iedere zondag. En af en toe dat kleine uitstapje, nou goed, dat hoorde je zojuist dus. Met die knalrode tomatenlip uit 1970, die hit. Maar goed, ook een andere hit van nu, Fantasy, Das Taboe.

Ben Zucker, Angelina. En dat hoor je hier natuurlijk weer. En ik dacht dat het fantasy was. Maar dat is een verrassingje. Dat taboe draaien we gewoon de volgende keer. Wat ik wel klaar heb gezet, dat is ook leuk. Die paaldouwer, bis aan het einde der Welt.

Donald Sommer, vrienden, belangrijk om te hebben, zeker weten waar. Dus vandaar dit mooie lied van hem waar hij dus over zong. Die slagerpiloten, ook zij willen nog even een bijdrage leveren aan dit mooie programma. Schuld war nur der Limoncello. Na, na, na, na.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers. Dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teu Boermans is zondag voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en beloofde later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt het COA en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden.

0: Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer op. Opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
0: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u weer bij ons bent, dat u aan de radio zit of voor de televisie, dat kan natuurlijk ook. En we mogen weer 2 uur lang luisteren, maken wij muziek voor u hier bij het programma Glorieklanken. En dat doen we vanuit de studio in Zuidwolde van 6 tot 8. Ja, geestelijke liederen die ons bepalen bij Gods trouw en nabijheid. Mijn naam is Wim Oegies en achter de knoppen zit, zoals u gewend bent, Klaas Jonkman, die ervoor zorgt dat alles helder en zuiver uw huiskamer binnenkomt. We hebben net geluisterd, een fantastisch mooi lied met 2 trompetten. En dat was van Arjan en Edith Post en Harm Hoeven op het orgel. We gaan beginnen met het eerste nummer en dat is van koor Jichtel Jahu en die gaan voor ons zingen Vaste Rots van Mijn Behoud. Een lied dat generaties heeft gedragen. Jichtel Jahu en Jacob van Houselt zingen over Christus, onze vaste rots, waarop we mogen bouwen, ook wanneer het leven even wankelt.

wat een fantastisch lied, luisteraars. En ik moet dan nog wel even doorgeven dat onze telefoon niet 100% werkt. Dus maar blijft u het in ieder geval proberen. Er wordt technisch hard aan gewerkt. Het volgende nummer dat we gaan luisteren, dat is van het christelijk koor Jichteljauw. En we gaan naar Psalm 130 luisteren. Psalm 130, dat is een roep uit de diepte, een gebed om ontferming. Jichteljauw brengt dit met een ingetogen, eerbiedige toon die recht doet aan de tekst.

wat een fantastisch mooi lied. En we gaan verder met een verzoek. En dat verzoek is van Annie van der Veen. En ze zegt het is voor Team Glorieklanken en alle luisteraars en natuurlijk haarzelf. 1800 mannen die zingen Psalm 89. Daar gaan we naar luisteren. Ligt dat met uw parelen poorten?

Ja, er waren 1800 mannen, dat is wat. En ondertussen, als alles goed is, dan, en dat hopen we wel, is de telefoon ook weer hersteld. En luisteraars, we vinden het ook heel waardevol om van u te horen. Wat u van ons programma vindt. Heeft u een lied u geraakt, bemoedigd of juist verrast? Laat het dan ons weten op 0528 37 3444. En dan waren er al een aantal telefoontjes, maar helaas konden wij u niet horen. Dus u mag het nou weer proberen op 0528 37 3444. En we gaan nu luisteren naar het verzoek van Annie van der Veen. En dat is voor Team Glory Klanken en alle luisteraars. Ik maakte net de fout om te zeggen dat het het andere nummer was. Maar we gaan nu het verzoek draaien van Annie van der Veen. En dat heet Lichtstad met uw parelen poorten.

Ja, wat een heerlijk nummer, hè. We gaan verder met Christelijk Mannenkoor Staphorst. En ik weet dat veel leden van het Mannenkoor Staphorst ook luisteren naar glorieklanken. En wij laten het nummer horen, Zij vreugde mijn deel is. Dat is een lied vol zekerheid, vreugde is ons deel omdat God nabij is. Het koor uit Staphorst zingt het met een kenmerkende, heldere klank.

wat een heerlijk lied, hè? Van het christelijk mannenkoor uit Staphorst. En we gaan verder met een verzoek weer. En dat komt van mevrouw Wigland uit Ommen. Dat is ook een trouwe luisteraars. En ze heeft het aangevraagd voor Gerry Marsman en Gerrit, ook uit Ommen. Nou, en ze heeft aangevraagd voorwaarts Christenstrijders. Een strijdlied dat oproept tot volharding. Een krachtige melodie die moed geeft voor de weg die voor ons ligt.

Ja, voorwaarts Christen strijden. Speciaal verzoek van mevrouw Wichtmand uit Ommen. En beste luisteraars, we gaan verder met een heel mooi lied. En dat is van het christelijke mannenkoor Alliantus. En dat is de rivier. Een lied dat stroomt als een rivier. Soms rustig, soms krachtig. Alliantus zingt over Gods leiding door alle bochten van het leven.

Ja, en het volgende nummer is ook weer een verzoek. En dat komt van Cor Kwakkel uit Zipculo. Wat fijn dat u naar ons luistert. En is speciaal voor uw vrouw. Zijn vrouw Dini staat hierbij. We gaan luisteren naar het lied Heer, ik kom tot u.

Ja, oh, ik ben aan de beurt, hè, Klaas? Ja, dat was een fantastisch, mooi nummer. Ook weer op verzoek. En we gaan naar het volgende nummer wat ik op mijn lijst heb staan. En dat is de 1700 mannen van Groot is uw trouw. En dat is ook weer een verzoek. Het is een machtige samenzang. De woorden Groot is uw trouw, Heer, klinken hier met een kracht die bijna fysiek voelt. En dat is bestemd voor Engie, want Jan en Evelien Neudel die hebben dat aangevraagd voor Engie Petersen. En ik moet daar toch wel wat bij vertellen van Engie. Wat een daad van liefde heb jij verricht met je broer. Engie heeft haar nier afgestaan aan Luc, haar broer. Ik heb daar groot respect voor en het gaat ook allemaal goed, heb ik gehoord van Klaas. En u krijgt ook een hartelijke groet van ons hier uit de studio. Groot is uw trouw, hoor.

Ja, dat was een speciaal verzoek van Jan en Evelien Neutel voor onze collega Engie Petersen. Engie, ik hoop dat je ervan genoten hebt en heel veel sterkte de komende tijd. Goed, luisteraars, u hoort het. We hebben voor het eerste uur de eindafkondiging eronder gezet. De muziek eronder gezet door Klaas. En we zijn straks na de boodschappen en de reclame zijn we weer bij u terug. Met nog een uur glorieklanken hier bij DNO Media. Thank you.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers. Dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teun Boermans is zondag voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Sharaa stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en beloofde later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt het COA en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden.

0: Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer op. Opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
0: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

Ja, beste kijkers en luisteraars natuurlijk ook. U bent voor het tweede uur gaan we weer verder met het programma Glorieklanken hier bij DNO Radio vanuit de studio in Zuidwolde. Achter de knoppen zit Klaas Jonkman en voor de microfoon zit Wim Oegies. En als u nog eens wilt bellen, want in het begin hadden we wat problemen met de telefoon, maar die zijn gelukkig allemaal opgelost. En u kan bellen naar 0528 373444. En Klaas zit natuurlijk ook bij de telefoon. De telefoon gaat alweer. Klaas heeft het alweer druk. Wat ook kan, beste luisteraars, is appen op hetzelfde nummer 0528 373444. Nou, wij horen graag van u. En uw verzoek nemen we dan met liefde mee in het programma voor volgende week. We gaan beginnen met een heel fijn lied eigenlijk in het nieuwe uur, zeg maar. Het tweede uur van Glorieklanken. En dat wordt gezongen door het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor. En dat nummer dat heet Als ze in nood gezeten.

Ja, wat een fantastisch begin van dit tweede uur van Glorieklanken. En ik zag dat Klaas het behoorlijk druk heeft met het bellen. Ik geef nog een keer het nummer 0528-37-3444. En we gaan een verzoek draaien. En dat is van Johan Wolf. En Johan is ook een trouwe luisteraar. En geeft ook vaak nieuwe verzoekjes op. En dit keer heeft hij het voor aangevraagd voor Hilly van de Sleen Koster. En hij zei erbij van, het moet een nummer zijn, ik wandel in het licht met Jezus. En waarom heeft hij het nou aangevraagd? Omdat ze 7 juli 81 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd namens Johan Wolf, maar ook namens ons team. Ik wandel in het licht met Jezus.

verzoek. En dat is ook weer van Johan Wolf. En dat is bestemd voor mijn collega Klaas Jonkman en het team Glorieklanken. Klaas, echt de hartelijke groeten van Johan Wolf. En Johan, we doen jou de hartelijke groeten terug. We gaan luisteren naar het lied Eens als de bazuinen klinken.

luisteraars, ik had het in het eerste uur, het laatste nummer, over naastenliefde en over Engie Petersen. En ik denk, daar wil ik toch een klein verhaaltje over schrijven, een heel klein verhaaltje. En daarboven heb ik gezet van naastenliefde. En naastenliefde begint vaak heel klein. Het is een luisterend oor, een hand op een schouder, een kaartje, een telefoontje, een gebed. Jezus leert ons dat echte liefde niet blijft hangen in woorden, maar zichtbaar wordt in daden. En naastenliefde, luisteraars, vraagt soms om moed, om iemand te helpen die anders is dan wij, om tijd te geven die we eigenlijk niet hebben. Om te vergeven waar we liever vasthouden. Maar juist daarin schittert Gods liefde door ons heen. Want wanneer wij de ander dienen, weerspiegelen we iets van Christus zelf. En naastenliefde is niet alleen voor de mensen die dichtbij staan, maar ook voor mensen die we moeilijk vinden, die ons uitdagen en die ons misschien pijn hebben gedaan. Het is de keuze om te zeggen, ik zie jou en jij bent waardevol en jij mag er zijn. En elke kleine daad van liefde heeft de betekenis. Je weet nooit hoe diep een eenvoudig gebaar kan landen in het hart van de ander. En zo bouwen we samen aan de wereld waarin Gods licht zichtbaar wordt, stap voor stap, mens tot mens.

Ja, tel uw zegeningen één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. En zo is het. Goed, we gaan een verzoek draaien. En dat doen we weer voor Johan Wolfs. En die heeft het aangevraagd voor Lubbert Vaatjes. En dat nummer wat aangevraagd is, ik heb even gezocht. En ik heb Esther Timms gevonden en die zingt dat fantastisch. En wat zingt ze? Ik zal er zijn.

lied van Esther Timms. Ik zal er zijn, speciaal bestemd voor Lubbertvaartjes en aangevraagd door Johan Wolf. We gaan verder met het Christelijke Mannenkoor, het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor. En dat nummer dat draaien we voor alle luisteraars uiteraard, maar speciaal voor moeder, overgrootmoeder, moeder, oma Grietje hier in de Zantinghof. Ik weet, lieve grootmoeder, overgrootmoeder, schoonmoeder, dat je altijd voor de televisie zit te luisteren. En ik moet je ook de hartelijke groeten doen van ons allemaal hier in de studio, maar ook van de kinderen. Fijn dat je nog bij ons bent. We gaan luisteren naar het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor speciaal voor u. Looft, looft, nu alle heren, heer.

dat was het Hardenbergs christelijk mannenkoor. Loof, loof nu alle heren heer. We gaan een verzoekje draaien en dat heet De Ruis langs de wolken. Een lieflijke naam. Dat kennen we allemaal. En dat is aangevraagd van Willem en Roelie. Roelie is onze collega hier bij Glorie Klanken. Roelie, fijn dat je dit hebt aangevraagd. Speciaal voor Lubbert Vaartjes. Want je zegt van, ik wil een hartelijke groet doen aan Lubbert. Nou, hierbij gedaan. Ook een hartelijke groet van ons hier uit de studio. We gaan luisteren naar Daar ruist langs de wolken.

machtig lied, luisteraars. En we gaan nu een lied draaien. Dat gaan we doen voor wel een hele speciale luisteraar. En voordat we dat gaan draaien, heb ik toch een paar woordjes speciaal voor Jo van Dijk. Jo, de liefde van God is geen theorie, geen gedachte, geen mooi idee. Het is een daadwerkelijke, levende kracht die ons elke dag draagt. In de Bijbel lezen we dat God ons lief heeft met eeuwige liefde. Dat betekent een liefde die niet wankelt, niet slijt, niet afhankelijk is van hoe wij ons voelen of wat wij ook presteren. Gods liefde zoekt ons op, ook wanneer wij hem niet zoeken. Ze tilt ons op wanneer wij vallen en ze luistert hoop wanneer wij het niet meer zien. Ze fluistert hoop wanneer wij het niet meer zien. En soms ervaren we die liefde in rust, soms in troost, soms in onverwachte ontmoetingen of een woord dat precies op het juiste moment komt. En het mooiste is, Gods liefde is persoonlijk. Hij kent jouw naam, jouw zorgen, jouw vreugde, jouw strijd. En hij zegt, ik ben erbij, niet alleen op de bergtoppen, maar ook juist in de dalen. Laat de liefde vandaag opnieuw tot je doordringen. Laat het je hart zacht maken, je gedachten richten, je stappen bepalen. Want wie leeft uit Gods liefde, leeft nooit alleen. De Martinmansformatie met Ga maar gerust.

dat lied was speciaal bestemd voor Jo van Dijk. Jo, je bent een trouwe luisteraars en je hebt net ook weer met Klaas gebeld. Fijn dat je gebeld hebt. We gaan verder met Judith Sportel en die heeft een prachtig lied opgenomen. Dat heet Gebed voor mijn kinderen.

Dat was Judith Spottel en we gaan naar het laatste verzoekje van dit tweede uur Glorieklanken. En dat is van Marianne Hazen en die zegt, het voor alle kinderen en de jeugd. En het moest een lied worden wat over de wijngaard gaat. En daar gaan we nu naar luisteren. Kinderkoor, de blijde stem met de wijngaard.

Ja, dat was een speciaal verzoek van Marianne Hazen. En dat gaat over de wijngaard. Het volgende lied dat we gaan zingen is van het, of laten horen, is van het Westland Mannenkoor. Blijf met mij, Heer. Een gebed om nabijheid. Het Westlands Mannenkoor zingt het met diepe eerbied.

Ja, hoe kun je nou beter eindigen, luisteraars en kijkers ook, als wat Heer blijft mij nabij. En dus van het Westlandse mannenkoor waar we net naar luisteren. Het was ook tevens het laatste lied. En als u nog meer, als u nog aan de buis bent gekluisterd, zeg maar, of via de radio, dan gaat de broer van Aalt Mostert gaat nog 2 uur lang verder, want Aalt zelf is op vakantie. En u kunt dan nog luisteren naar 2 uur prachtige muziek, ook weer geestelijke muziek. Wij danken u voor uw aandacht. En Klaas die was er weer voor de telefoon en de techniek. Dankjewel Klaas dat je er was. En we vonden het weer heerlijk om dit programma te maken, luisteraars. Het is zo bijzonder om dit ook te mogen doen. En ik ga u alle fijne week toewensen. Ondanks dat het wat warm is hier in de studio. Maar we gaan een lekkere zomer tegemoet. Als u op vakantie gaat, dan wens ik u een hele fijne vakantie. En binnenkort zijn we er weer met glorieklanken. Tot een volgende.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Cairo opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers. Dat is iets meer dan vorig jaar. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Sharaa stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en beloofde later vrije verkiezingen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden.

0: duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

De luisteraars gaan verder met het volgende psalm. Psalm 68 vers 2 en vers 10 met bovenstem. Met vrome volk in uw vreugd. Wil ik een speciaal draaien ook in voor de familie Slager. Ook Jan en Jenne, bedankt voor jullie bericht. En er moest een mooi plaat wezen voor jezelf. En voor Eida en voor Hendrik. En dat, dankjewel daarvoor natuurlijk ook namens Eida, weet ik zeker. Hè. En ook een mooi lied voor Ricardo Poort. En voor de familie Mostert die op vakantie is. Dus voor allemaal een mooi lied. En dat wordt aangeboden door Jan en Jenne. Familie Slager. Ik heb eerst opgezocht, psalm 68 vers 2 vers 10 met bovenstem, want ik weet Jan is van de bovenstem. En dan, de andere lieden, dat zoek ik vanzelf er een beetje bij, hè. Luisteraars, er is een ruimte, wil je nog een plaatje aanvragen, of een lied aanvragen, of een gezang, of wat in het programma mag passen. U kunt nog reageren, nummer lijkt 06-20-47-2600. Dus 06-20-47-26-00. Komt de nummer gewoon, de berichtjes komen hier gewoon binnen. En dan probeer ik de bijgevraagde liederen erbij te zoeken. Maar verder, psalm 68, vers 2 en 10.

Blijf bij me hier van het christelijk gereformeerde koor Stereo vanuit Geenemuiden. Vol Aloaald zou ik voor Jacob Roeten, die vandaag jarig is, psalm 84 met vers 6 kunnen aanvragen. We dragen mooi de roosjes, de roosjes. Ik heb opgezocht, mannenzang onder leiding van Bert Noordenboom met medewerking van Jaap Kramer. Die zingen psalm 84 vers 1, 3 en 6.

Ga verder met een mooi lied. Grote God, wij loven u. Wordt gezongen door mannenkoor Elandurk. Onder leiding van Gerrit Schinkel. Wil ik ook een speciaal erin voor moeder Slager. Ook Annegie. Ik vind het fijn dat je elke week weer meeluistert. En ik dacht er net in een keer aan. We waren woensdag weer bij het zingen in de zomer op werk. Dat geldt voor alle mensen. Het is weer begonnen het seizoen zingen in de zomer op werk. Met aanstaande woensdagavond Eiland Urk. Zijn, aan de ene kant zou zijn komt allen, maar ik wil ook graag zelf ook een plekje hebben. Hè. Maar de afgelopen woensdagavond zongen we ook het lied Grote God, wij loven u. En die zat naast mij en die zong zo mooi mee. Ik denk, ja, dat kan ik niet maken om het nu niet in te draaien. Nee, dus Annegie, moeder Slager, ook Gerard en de rest van de familie Slager. Zijn veel geniet van het luisteren. En de volgende liederen zijn ook speciaal voor jullie. Grote God, wij loven u.

gaan verder met Psalm 150, uitgevoerd door Roelof Mulder en Leon Kalman. Roelof op de orgel en Leon op de panfluit. Wil ik een speciaal erin voor de familie Koiker. En wil ik aangeboden naar Reinier. Ook Reinier, mooi dat ik een berichtje stuurt. En ook elke week maar weer en weer. En mooi dat je er elke week van geniet. Psalm 150 spelen ze met... Psalm 150, dus van Roelof Mulder en Leon Kalman. Ik zou zeggen, Reinier en de familie, geniet ervan. Want het is een prachtig stuk, hè.

Als je tijd hebt, graag in Psalm 25 van Mannenkoor IJzermuiden Grafhorst. Voor iedereen die luistert, en wordt aangeboden door de familie Aarten. De familie Aarten, ook een bedankt voor jullie verzoekje. Alleen ik kan de CD's van IJzermuiden Grafhorst dus niet vinden, maar daar wordt nog naar gezocht. Maar ik heb in ieder geval, ik hoop het goed is, ik heb Psalm 25 opgezocht van de 600 mannen zingen in Katwijk. En ja, die klinkt ook prachtig. En die wil ik hem combineren met het volgende verzoek. Wil je voor onze ouders van de kinderen en kleinkinderen uit de fles een psalm met bovenstem laten horen van de 600 mannen uit Katwijk voor een 40-jarige huwelijksjubileum. Ook de familie uit de fles, van harte gefeliciteerd met het huwelijksjubileum. En alle kinderen en kleinkinderen ook bedankt voor de reactie. Ik ga daarin psalm 25 vers 1 en 5 van de 600 mannen die zingen in Katwijk. Ik dacht dat het de bovenstem mee zat. Als niet zo is, Alize, vergeven, ik heb hem niet goed, ik had hier niet goed op de cd zien, maar ik hoop dat hem goed is, hoor. Psalm 25, vers 1 en 5 van de 600 mannen zingen in Katwijk.

Volgende lied wil ik een speciaal draaien voor Alinda. Alinda luistert mee in Kampen. En dit vind ik zelf vooral een prachtig lied, dus daarom zoek ik hem mooi voor jou op. Mannenkoor, de Urkenzangers, met ogen omhoog en het hart naar boven.

toog omhoog en tat naar boven. De Haalt van het Zeeland willen we graag Psalm 75 laten horen voor Anneloren, omdat ze afgelopen vrijdag haar 10e verjaardag moet vieren. Wij wensen haar Godzegen toe in het nieuwe levensjaar. En dat wordt aangeboden door je zusjes Livia, Berber en Guusje en van je papa en mama. En dan mocht je naar 8:30. Bij deze is dat gelukt. Dus Anneloren, nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag, met je 10e verjaardag van afgelopen vrijdag. En dat wordt aangeboden door je zusjes en je papa en mama. We gaan luisteren naar Fox Jubilans met Psalm 75, vers 1 en 6.

Zo, wil ik het volgende lied, de volgende psalm, wil ik even laten horen. Even kijken. Hallo Henk, zal Henry moeten wezen. Wil je psalm... Wil je psalm 42 laten horen van mijn mama, die de ziekte van Lyme heeft en moeilijk kan lopen. Vandaag moeder Herman en de zoon Herman. Herman en Herman, luister ook mee. En ook bedankt voor jullie bericht. En ik heb helaas psalm 42 heb ik al een keer gedraaid, dus die draai ik niet weer. Ik heb hem opgezocht, psalm 105, vers 1 en vers 5. Ik hoop dat hier meer goede zijn, dus bedankt voor het bericht. En ik ga draaien psalm 105 met versen 1 en 5.

ook hem een felicitatie voor Evert en Jeanette. We waren aangemoedigd door de familie Mostert uit Oostenrijk. Dus ook hem nogmaals in voor jullie 40 jaar huwelijk. Ook Evert en Jeanette, van harte gefeliciteerd. Ook namens Aalde Lennie en de rest van het gezin. Toen in Psalm 146, het wordt uitgevoerd uit Siwa Meisjeskoor.

Henry, zou je even lied willen draaien voor Hanna, die afgelopen vrijdag haar 10e verjaardag mocht vieren van oma en Arnold. En het moest een lied van Willemijn met Ik zag een keukentje. Dus nogmaals, Hanna, van harte gefeliciteerd met je 10e verjaardag van afgelopen vrijdag. En ik heb hem opgezocht, Willemijn met Ik zag een keukentje.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hittegolf en droogte zorgen voor extra zorgen. SOS Dolfijn heeft 3 herstelde bruinvissen met de namen Roelof, Jantje en Coco teruggebracht naar zee. De dieren waren eerder dit jaar verzwakt aangespoeld en hadden intensieve verzorging nodig. Na een medische controle in Annapolona werden ze vrijgelaten. De bruinvissen kregen een chip zodat ze bij een nieuwe stranding herkend kunnen worden. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden.

0: lastig. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

aan Jezus Macht, prachtig lied van onze vriend Kees Post. Helaas is hij er niet meer, maar heeft toch gelukkig nog wel mooie liederen ook voor ons achtergelaten die we nog met plezier mogen laten horen. Met moedig gaan met lege handen en onder andere dit, hè. Vind ik het volgende lied, mooi lied van Eiland Urk met Stad van Behoud. Wil ik een speciaal draaien voor mijn oom Jan, dat wil Jan Tippen. Ook van harte gefeliciteerd met je verjaardag van vandaag, oom Jan. En dan wordt ook aangeboden door Henk en Klaasje. Wil ik ook weer namens mee namens Eida en Hendrik en de hele familie Mostert. Dus Jan Tippen, bedankt. Gefeliciteerd met de verjaardag van vandaag. En we doen het met een mooi lied, Stad van Behoud van Eiland Urk. En mag dan niet zeggen, maar zeg, zet de radio maar een tikkie harder, want dat is zo'n prachtig lied om ook zelf ook mee te zingen, hè.

Het volgende lied, een toekomst vol van hoop van Soli Dio Gloria, wil ik hem laten horen, speciaal voor mijn lieve vrouw, ook Eida. Geniet ervan, mooi lied, ons lied, een toekomst vol van hoop.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hitte, golf en droogte zorgen voor extra zorgen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. En tot zover het nieuws. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.